Timberry, No News from North. Het komt van het album Still Got the Blues van Gary Moore. En dat was een heel succesvol soloalbum na zijn tijd bij Skid Row, Thin Lizzy, G-Force, Greg Lake en Colosseum. En als gastmuzikanten doen Albert King, Albert Collins en George Harrison mee. Gary Moore, As the Years Go Passing By.

Gary Moore, As the Years Go Passing By. Gitarist Eric Gales had een broer die zich Little Jimmy King noemde, omdat Albert King zijn grote held was. Hij heette eigenlijk Manuel Gales en hij overleed op jeugdige leeftijd. En Eric Gales maakte een tributealbum voor zijn overleden broer. Tribute to Little Jimmy King. Eric Gales, Something Inside Me.

Eric Gales, Something Inside Me. Het is een compositie van Dickie Betts en als gitarist was hij de opvolger van de overleden Duane Ellman bij de Ellman Brothers Band. Dit was de enige nummer 1 hit voor de Ellman Brothers Band in Amerika. De Ellman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een prachtig nummer van John Mayle. Harry Musquet had een hekel aan het zingen van covers, maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Hij nam het op voor zijn album Musquet. Dit is de originele versie van John Mayle and the Bluesbreakers, Broken Wings.

Alonzo Mail en de Bluesbreakers, Broken Wings. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wanda Jackson uit Oklahoma is intussen 88 jaar, maar ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Unfinished Business, opgenomen met producer Justin Townes Earl, de intussen overleden zoon van Steve Earl. Dit is een cover van de Rolling Stones. Wanda Jackson, It's All Over Now.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.

0: Waarom tankt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog, hoor. Ik heb nog dat roere oorlogsgevoel.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die hij van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

0: dit als Vrouw van de Zandweg. En dan wordt rechts worden ergens nog restanten van het oude Jeunkerhof. Nee, Jeunkerhof, dat is in het herrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaar de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegropen, nooit hier. En die, in het begin van die stoorten waar we net opkomen, er stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar het begropen. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal geen kohein binnen, mensen die kohein houden. Doe gewoon half ook de man nooit van een begrafenis. Nog nooit. En dit was, ja, dat waren niet toch nog hoorig wat Joden in Moetang. Dat was de meest oostelijke kille uit dat van Nederland. Oostelijke zaten nog aan Joden, maar er zaten er nogal wat. En moet ik kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door de rivier die rechter in de Rissum. Ik ben drijf van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. In de middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze in de oorlog. Dan ging ik met Gerardus Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan staken we hier over en dan speelden we hier op de Jeunkerhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sejoe Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel. Dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer.
1: Er
0: stonden meer, ja. Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Ja, een stuk in die kant nog. Dat was al roer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo over.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, wij bent hier.
0: We bent hier
1: vlakbij Boer Tange.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zeg wat op. Dus een van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als wie kwam hier als kinder wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik loten en spook weer hier in deze streek een boezejeude neemt. En hier spookt het soms, dus soms kwam je hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door ergens liggen moest op Jeudenkerkhof van Moetang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij halfvervallen zaken langs, met huiver voor de roegeduvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa om het verhaal dat hij doof werd, halswoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elke een vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een bosje koornblammen snee.
1: Boesjeuren, hier dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is ook voor over een beuzenbeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus in hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg maar.
0: Oh, zeggen. Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer na even horen bij. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand voor mijzelf van het plus, van rode plus, met van die duggetjes en dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al aan de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stalden als de mensen in ons waren, dus die dacht, ach, ik ben in die stal nog even in. Een uur of helm soms. En een maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment zag een fiets aankomen van alle kanten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stolen, met avonds over mijn koor en die keek naar de morgen. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje, zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol, bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt werd, kon dat weer opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En dan werd ook op een gegeven moment gezegd van... Zei, hey Tuurt, lees dat aan, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van boer Wienro. Door hebben ze hem ook zijn. Hij is nogal drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal al gebracht. Ja.

0: We lopen nog met Gert Six hier op dat Jurenkerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders, hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal hier liggen hebben?
1: Oh, wel veel, hoor. En die liggen er nog zelf, maar deze strand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de Jeun, wel ook op Kerkhoop wel een bord viert. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die naar Duitse kade stonden.
0: Dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat het wel roer is dat op zo'n dorpje wat, nou laten we zeggen, zoals vaar ondernemen, want dat zou het best weten. Nou, na de oorlog werden er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwamen twee uit Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden, en Siert Bruins. Die kwamen beide hier uit dorp.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zook in hoeden en petten. Dat hoest staat er geloof ik nog wel. Dat was een kameroden, maar die is voor altijd datzelfde weer een paard over geweest. Ja, Helena Soesman, 1883. Ja. Geboren 1796. Nou ja, door was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkade. Dan is het aan de achterkade start. Dit is de vuurkaart. En aan de achterkade achterom start in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Kijk, daar binnen rotjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Hè, waar ik dan de stukken koper moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Bourtange, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Saul van Messel. Nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon. Hè? En waar hebben ze door gedicht van ook? Ik herinner me zo'n fragment van Simon van. Toen ging hij over je dol schoel staat de bie als als voel. En voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus het was een hele gevouwige man. En die haat hen over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de Timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorderoorlog eerst nog een burgemaanshoes geweest. Die woonden gewoon met hem. En die had die steiner, die is er ook gekomen. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge werd, is dat er weer inmetseld. Dat was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel was waar die steiner was. Dan kijk, dit is hoe zit. Wat is de afstand? 3 meter? Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in Duip en ik woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou was ik ook, ik kwam hier vol bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die deed sneeuwen in het zalt.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en
0: die
1: en
0: kon
1: dikke
0: ik,
1: steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden.
1: Nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwenpot zitten. Dat heb ik me nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: een illusie.
0: Een illusie weg, ja. Ja. Heb ik nooit doen. Ik heb
1: ja.
0: zo loopt.
1: Ja.
0: Op de bonenpot bij oma. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk neem ik aan.
0: Ja.
1: Voor zo'n kleine gemeenschap toch.
2: Ja, ik moet
1: even naar de foto. Het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks meer doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steek heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer nog Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polder oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 1945 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman-panzers op en met Bren-carriers. Die Bren-carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers hadden zich door hadden ze een loopgraf gemaakt. In dit gedeelte zat een man gewoon. En dat is al roer dat wie stond hier dan nog, het is nog 2000, nou dat is dan nog 55 jaar. Die goten, kun je nog wel aanwijzen. Die goten die 55 jaar, de soldaten, groepen, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat beetje denk aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja. Die loopgraven maakt. Ja,
0: kijk, dit is een.
1: Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was aflopen.
0: Ja, nou, het was aflopen. En die mensen die hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer.
1: Ja, ja.
0: Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als het duurloopt. Ik heb hier nog verstoppertjes gespeeld en cowboy in en een jongetje speelde ook. Als hij in zo'n gat en dan ben je een takker eroverheen en dan zag je nou een ding. Want als je waren, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blads ingestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten nog bestaan gebleven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, niet achter die dik liggen? Nou, dat kan niet. Dat kon niet, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier 6 stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied. En nooit hun eigen land. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Natuurlijk ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens. Als dat vuur te hard werd, kijk, hier, machinegeweer.
1: Ja.
0: Zo, 45 jaar nog niet. Dat is gewoon nog zo. Maar wat gebeurt er als de jongens door met Bren-carriers? Die jongens hadden online lichte wapens hier, kijk, machinegeweer. Het is toch roer, hè?
1: Ja, hij er zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Nou ja, dat was het Duits grondgebied. Als je hier dus over die bobbel heen gaat, dan sta je in Duitsland. Dat is er gebeurd. Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier, wat nou dat pasgemaakte koorden is. Die zijn hier gewoon, dit stukje bos, heen en weer rijden. Met Bren-carriers en alle jongens dat gewoon. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade, die komt nu vanuit Bhutan aan, langs de weg. En dan is het aan de andere kade, hoort dat het Duitse dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1945 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier hoort te keer van haar. Groningen mocht er komen, maar ik ben dus als kind van draaien, en ik kan me dat meschaap herinneren, achterop de fietsen met pa hier west. Was wel, bandjes in de fiets daar. Mijn pa nog een fietsen, wat een wonder was in deze tijd.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ook, ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was,
0: ja.
1: Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht, dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Rumwoord ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een webcar komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zien dat de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik heb me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maand, dit de koren schoof.
1: Ja.
0: Dat raast nou weer kwijt, dat
1: nee,
0: is.
1: Nee, dat kan wat... Ja. Ja.

0: Je bent nou in één. Ja, daar heb je weer zo in. Je bent 51 jaar bij opgehaald als leraar aan de Academie Minerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen, dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
2: hebt? Ja, kijk eens, dat tekent hij wel, hè? Dat, deze ervaringen. Mijn eerste herinneringen liggen schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest die zeggen van waarom tuint die herinneringen liggen schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen geweest die zeggen van waarom tuint

0: Je ziet aan de vorm van de eiken. Als de eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
1: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorholt.
2: Ik heb je trouwens.
1: Ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè. Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, doe eens een auto bieden. Ik heb geen auto, hè. Dus toen zei ik, doe eens een auto bieden hier. Nou kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman?
1: De brengcarriers.
0: Ja.
1: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die woonde vlakbij. Het waren kinderen. En ze blaren ook als kinderen. Als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
1: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
1: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung, dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
1: Maar ja, ze wilden nooit op dit grondgebied. Kijk, dan moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Deze hoogte, goed door achterling met die worms.
0: Ja,
1: en geloof je nou van die rode gatjes?
0: Nee.
1: Goed door achterling.
0: Ja.
1: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze over door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Kon ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
1: Dat mag net leuk. Die sporen, goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh?
0: Ja,
1: die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkosten hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steel aan het noorden oost kwam. Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wel altijd wel een souvenir met hem moet opboeten. Maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop, graniet. Duip in de grond. En ik weet niet hoe oud dat ding is, 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvogel. En net hier, ik zat die zijn woord wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Ik heb dat poltje weer eigenlijk al met. Nou, we konden met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hij nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, ja, een grenspoltje. Toen dacht ik van, ja, nou, die man mag ook wel deur in. De auto lag zo'n beetje op de assen. Zo was het ding. Ik denk, staat nou bij mij een gren op het balkon. Dat is in de hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
1: Fascinatie.
0: Is dat fascinatie?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
1: Oh nee, nee. Mijn versjes dat laatste keer in Toren Tuiken stond, dat ben in feite kwatreintjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat het ook een andere kant is.
1: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je het maar even voorlezen. Leuk dat zij op de terras van de Kale Jonker vorige week geschreven heb. Zorgelijk liep ik wat heen en weer de Bragel langs Verrutte liggen en docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
3: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landred, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord. En B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.
4: De brug, kortweg
2: De brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Dancing Welge.

Alleen de familie Van Daan, daar staan wij nou. En dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk... het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die dancing. Of tenminste, waar toen dancing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog, waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daalen zat daarop. Klaas Van Daalen. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog een 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeuren. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riegen poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kortste tijd was het hier vol. En dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daal, die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Dus als het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd nog even de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteerd. Het waren overigens hele aardige mensen, waar je dan ook, meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine. En de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En dat soort bands allemaal, hè. With a

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte, dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Hier rijdt dat, hier rijdt al een deurtje nog en dan was die, de busje van ons moest het tegenaan. Nou, en dan kon je dus, dan uit het direct toneel. En hieronder rijdt de kleedkamers. En daar op ziet hij zo'n gangje. Dan kun je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Nou, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Kijk, en dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje, dat hebben ze erbij gebouwd. En we hebben hier zo vaak gespeeld. En het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed. Want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis. En die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrug. Dat waren grote fans. Er was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar en dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen, dat was niet te geloven. En ook, ja, dat werd echt. Ze hadden een touw om het tap. Er liep ineens de deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

0: Ik weet nog wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel direct met hun terugreden. Dat we nog een keer er waren nog koeien uitbroken. Ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer in te krijgen. Ja, dat is nu andere tijd, dat is nou, hè. Het is, maar het gebouw staat er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek, waar eigenlijk helemaal niks, maar er ook niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen die rappels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je binnen, King?
0: Ja, ik weet niet of die mensen binnen. Zullen we daar wel in? Maar misschien vinden ze dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkanten niet. Dat is heel anders worden. Ja, dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden, uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte hebben. Ja, dat zal ik dat. Dat toneel is nog net zo. De entree is wat anders worden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om nog eens een keer terug te zien zo.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Patti Loveless, dat is een rockzangeres uit Kentucky. Maar ze kwam naar Nashville en werd daar een countryster, al zong ze nooit kitsch. Dit is een nummer van Fleetwood Mac en dat nam ze op met haar echtgenoot en producer Emery Gordy Jr. Patti Loveless, Silver Springs.

Betty Loveless, Silver Springs. Eric Lindell uit New Orleans combineert West Coast rock, funky Louisiana rhythm and blues, Chicago blues en Memphis soul en dan ontstaat er vanzelf Americana, Eric Lindell.

Eric Lindell, Josephine. De notoire zuurkous uit Louisiana wordt ieder jaar beter. Ze zingt alle genres op haar eigen manier, waardoor het allemaal Lucinda Williams nummers lijken. Maar dit nummer is bijvoorbeeld geschreven door het echtpaar Ed en Patsy Bruce. Lucinda Williams, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Lucinda Williams, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Joe Louis Walker uit San Francisco is al ruim 50 jaar actief en hij maakt al 26 albums. Hij begon ooit als gitarist bij Lightnin' Hopkins. Hij speelde bij Fred McDowell. Daarna was hij jaren onderweg met een gospelband voordat hij definitief voor de blues koos. Joe Louis Walker, I Won't Do That.

Joe Louis Walker, I Won't Do That. Livon Helm kennen we als de drummer van The Band. En hij nam in zijn eigen studio, de Livon Helm Studios in Woodstock, een oude hit op van Arthur Alexander met dochter Amy Helm als achtergrondzangeres. Livon Helm, You Better Move On.

Leave on Helm, You Better Move On. Geneva Magnus uit Detroit besloot blueszangeres te worden na een bezoek aan een concert van Otis Rush. En ze opereert intussen vanuit Los Angeles en ze heeft intussen ook alweer 15 albums afgeleverd. Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do.

with you. Geneva Magnus, that's what love will make you do. Raoul Malo uit Miami, dat is de zanger van The Mavericks, maar de man heeft tevens een solo-carrière. Hij nam dit nummer op met gitarist Buddy Miller en toetsenist Reese Winans, plus de McCrary Sisters als achtergrondzangeressen. Raoul Malo, live, has its little ups and downs.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Badfinger, de legendarische band uit Wales, is het album van deze week. Rick Wakeman, dat is de 72-jarige toetsenist die wereldfaam vergaarde bij Yes. En hij speelde op albums van David Bowie, Elton John en Cat Stevens. En ook hij stortte zich op een oude hit van Badfinger. Rick Wakeman, Come and Get It.

Rick Wakeman, Come and Get It. De Siegel Swole Band komt uit Chicago en Corky Siegel en Jim Swole runnen deze bluesband al sinds de jaren 60. De drummer van de band is overigens Sam Lay en die kennen we nog uit zijn tijd bij de Paul Butterfield Bluesband. De Siegel Swole Band, Going Back to Alabama.

The Seagulls Wall Band, Going Back to Alabama. Ray Charles deed het als eerste zwarte artiest een album opnemen met country nummers, oftewel blanke muziek. En vervolgens werd het een hype onder zwarte artiesten. Dit nummer is geschreven door countryzanger Mel Tillis, Little Richard, I Ain't Never.

Little Richard, I Ain't Never. Marcia Ball uit Louisiana werd daar geïnspireerd door Irma Thomas en professor Longhair. Intussen woont ze al jaren in Austin, Texas. En ze speelt geweldig piano en dat is te horen op haar 17 albums. Marcia Ball, Party Town.

Machiavel, Party Town. Ik heb altijd een beetje medelijden met Willie Nelson. Hij moet als tachtiger alle projecten aanpakken omdat de Amerikaanse fiscus hem platzak maakte. Maar hij geeft geen krimp. Willie Nelson, What a Difference a Day Makes.

What a difference a day made. Twenty-four little hours

And what a difference a day makes. There's a rainbow before me.

Billy Branch, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij leerde daar het vak van James Cotton, Junior Wells en Carrie Bell en werkt met zijn all-star band The Sons of the Blues. Billy Branch, Blue and Lonesome.

Billy Branch, Blue and Lonesome. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Dwight Yoakam komt uit Kentucky, maar hij ging naar de grote stad, naar Los Angeles, en daar maakte producer-gitarist Pete Anderson een ster van hem. En tegenwoordig is hij ook succesvol als filmacteur, Dwight Yoakam. Give back the key to my heart.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de, ja, aan de bar, ja, dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè, ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen, ja, hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001 en dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar giet Harry Musquet met zijn gast op pad en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een dierentuin, naar een beestenbende. En hij praat met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eerding, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Ben jij, wanneer ben je hier directeur geworden? 83,
3: nee,
2: dacht ik?
3: Nee.
2: Of ben je
3: hier
2: gewoon
3: nee.
2: Als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
3: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor
0: en ik was,
2: links.
0: Ik was aardig zeg maar gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuban & Blizzard, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, ja, in dat, ja, zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor zaten vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons bus hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, nou, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken,
2: he?
0: Je ook niet meer, denk ik.
2: Nee,
0: dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van Cuby en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En wij zijn hier vooral naar beneden gegaan. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nu zit je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Het echte werk, zou ik dat maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog wel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij,
2: ja.
0: Maar het is niet zo dat ik, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaard laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor hem denk ik dat het jammer is dat dat geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: Ja, zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien hoor. In een dierentuin tenminste niet. Op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan. In deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, dat heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin naar van ja, er bent toch een heleboel species die staat op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt. Ja. En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van een dierentuin.

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel. Die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel, wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is. Als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Ze zeggen wel paard, nijlpaard, ja. Maar dat is niet zo. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat kon ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroetelt wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, gaat zelfs. De hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms helemaal niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant, het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat, dan denk ik dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken en ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om, maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook een beetje betrekking mee. Met al die skibaan die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. Wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Nee. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort visieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your face, and the beauty you once had

0: dit Emma Dierenpark? Hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij,
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is natuurlijk, dat is een eeuwigdurend gevecht. Om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laden. Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent, als je daar een passie voor hebt, als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers kreeg jij hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mogen van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. Dus dat aantal zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk, hier wordt René vertrokken.
1: Ja, hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kunnen we hier zo wel langs lopen.
0: Rustig dat we niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn...
0: Wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou... Een shakalaga was dat hier. Vloog zwart door ons heen. Hier zitten nog heen in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
1: Daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Het is net
1: pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
1: Nee, beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren, die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje. Maar je moet je voorstellen, er ben je naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuin zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
0: dus
1: soorten.
0: Dat is dus een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
1: Wel natuurlijk, hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische reekwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigd eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species.
1: Ja. Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen op dit moment is dat erg in de mode. Die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht opgemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft hebben wij toch wel struiker over, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is, maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Waddenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn hoor.
1: Nederland is natuurlijk klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben wij samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen wij lustraars. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt ook een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bijten.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen hoor, maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, dan heet zo het vlees eraf.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet het toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje. Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald. En aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen. En er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging. Ja. Een beetje spartelen. En toen was het nou. Ik wil niet veel zeggen. Maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spulje zo ziet, of ze staat bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk niet dat niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh, ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat. Die kun je.
1: Prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig
0: voelen, hè?
1: Ja. Prachtig. Goh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Er gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek ze ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, het klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld, en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen, en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo en met een schepnetje daar wat insecten uit de boom te op me halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk, als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer westen, dat was fotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet. Ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen maar op en neer. Toen ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Dat
1: is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hele platen dansen. En toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. Wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De Natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die naam nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: Het idioot is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dan je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... He, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk, is eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je dan die sloppenwerking van Bombay ziet... Dan dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel
0: en als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit is wel lange
0: Als
1: jongens.
0: Je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt niet helemaal. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je
1: ja,
0: ziet.
1: Ja, ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nou, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang aan, Harry.
2: Oh.
1: Dat ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Dat ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die dat is zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders
0: word
1: je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet... Ze zijn
1: deze
0: niet
1: kunnen ook al worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten, zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin?
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die deelt nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog even bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal piek weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
1: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik zal door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die
2: nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo even de laag kijken, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Daar klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè. Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trilling.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja. Prachtig.
2: En dat gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè? Dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar... Die grote, die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Nou, en zometeen... zijn we het voer bijna op, nou, en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht. Gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes, dan slapen ze ook, hoor. En dan slapen ze ook zo een uurtje of 4, 5... liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig.
2: Oké. Okay, hey.
1: Bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant. Nee, je moet er toch vanuit gaan.
2: Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand. Hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar van een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig. Hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. He, dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. He, als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens? En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier?
1: Ja.
2: Terwijl als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: He, het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is... nog geen 1,5%.
1: Dat is 1,6.
2: He, dat is
1: 1,5.
2: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, daar van de mens.
2: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren.

0: de kroeg in en dan, ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van.
1: Ja.
0: Wat wij dan, nu zeg ik, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat er over zit.
1: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt. Hè? Dan krijg jij een paniekgevoel.
0: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl die misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ook door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, waar zit nou een kwaaie kat of waar zit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
0: Een woord.
1: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld mensen. Je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving... in de betekenis van meer zijn dan een dier. Dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
0: Wij zijn aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hiddink ertoe drijft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
1: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hiddink, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen. Die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder. Nummer van Tony Joe White, All Mother Earth. The Animals, met Bring It On Home To Me. Nummer van Sam Cooke. En een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie. En daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn meesten voor.
0: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljart heb. En die heeft... deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van onze instrumenten. Kijk, en dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie PV. Zanginstallatietje hier, 8 kanaaltjes, hè, met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons, er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier, het is hier gewoon, hier kun je heel makkelijk even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Het is een rol en grollen.

0: Oh, ja. Hoe lang ben je hier? Zit je hier al in Marzell? Ik bedoel, ja, ik weet wel dat jij hier, altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
1: Ik zit hier volgens mij al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
0: Ja.
1: Dus jullie hier repeteren en, en we natuurlijk ook het geur voor jullie doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... dat je een wat oefenen hebt is natuurlijk heel moeilijk. Zeker in, als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in... Nou ja, Assen is niet zo... Nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook... Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
1: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
0: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
1: Dit was de deel.
0: Dit was de deel.
1: De deel, hier stond helemaal niks, hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd en je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
0: Nee, en je woont hier ook bij, je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
1: Ja, zelfs ook nog een gedeelte erbovenop, bovenop de studio en daarnaast.
0: En je broer die woonde in het voorste gedeelte.
1: In het voorhuis, ja.
0: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Ja, of waar jullie dus ook woonden.
1: Waarbij ook woonden, ja.
0: Nee, maar het is mooi zo. Kijk, kunnen nog even... Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
1: Ja,
0: de relax room, de chill out room.
1: Een lichtje maken.
0: Kijk, Albert. We hebben nog een... kunt hier nog mooi opnemen ook nog.
1: Hier een sporen digitaal opnemen.
0: Ja.
1: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de cd Dancing Beer.
0: Ja.
1: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Koen Walters heb je nog opgenomen.
1: Ja.
0: En je kunt hier gewoon heel makkelijk... kun je dus demoen als je wilt.

0: een andere. We hebben daar de afdeling reparatie, hebben het kantoor hebben we, Marcel en nog. En de grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddie Rozen. Ja. En dan René de Molde voor het licht.
1: Ja,
0: en daar staat hier allemaal.
1: Kijk, dat staat hier.
0: Nou, bij de grote vrachtwagen langs. Ja. En dan heb je hier nog een opslag. En hier een kantoor.
2: Dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
0: Ja.
2: Dus
0: kijk.
2: Gedeelte opslag en reparatie ook.
0: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
0: Oh ja.
2: Want
0: ja.
2: De consumpties in het theater, ik bedoel nog wel eens.
0: Oh ja, als we dat hebben, dan zou helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
0: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld, alleen de rest eromheen. Ja, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlakbij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En ja, en weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel, van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee, maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog, dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
0: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
0: Cool.
2: Weet je, dat is die oude van Echt Verstrooien nog.
0: Wat?
2: Die
0: ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
0: Oh, god. en die ja, een mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
0: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Ja, goed mooi. Ik ben gek op dat soort dingen.
2: Ja, joh. Ja, maar ook snaren en zo. Ja. En statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Ja. Altijd raak aan het zoek.
0: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi een kistje daarvoor.
0: Een lumineus idee, zouden wij zeggen.
2: Oh?
0: Of zouden wij zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
0: Nou, dit is allemaal opslag.
2: Dat staat alweer in de truc om weg te gaan voor van het weekend.
0: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line. Het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards. Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trenten.
5: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
6: Ola Bell, dat is de band van zangeres Amy Helm. Dat is weer de dochter van drummer Livon Helm van de band. En vader Livon drumt op dit nummer. Ola Bell, Soul of a Man.

Ola Belle, Soul of a Man. Irma Franklin, dat is de oudere zus van Aretha Franklin. En ze had een wereldhit met Piece of My Heart. En jaren later werd het opnieuw een hit toen het nummer onder een commercial over spijkerbroeken werd gezet. In 2002 is ze overleden. Irma Franklin, Never Let Me Go.

Irma's Franklin, Never Let Me Go. De Staple Singers, dat was een gospelband uit Chicago met leadzangeres Mavis Staples. De band kreeg een contract bij Stax Records in Memphis en daar namen ze het volgende nummer op met Booker T en de MG's. De Staple Singers, Slow Train.

0: De Staplesingers, Slow Train. Fred Neil werd beroemd als singer-songwriter in Green is Phyllis en hij schreef Everybody's Talkin', waarmee Harry Nilsson een grote hit had in Amerika. Later trok Fred Neil zich terug in Florida. We hebben nooit meer iets van hem vernomen en hij is ook in Florida overleden. Fred Neil, Little Bit of Rain.
1: If I should leave you

and just a little bit of rain, and just a little bit of rain.

0: and just a little bit of rain, and just a little bit of rain.
1: Fred Needle, Little Bit of Rain. Shelby Lynn, dat is de zus van zangeres Alison Mora. En haar debuut was spectaculair, want ze mocht een duet zingen met country-legende George Jones. En dan in 2000 brak ze als solo-artieste door met het album I Am Shelby Lynn. Shelby Lynn, If I Were Smart.

Shelby Lynn, If I Were Smart. Eddie Hinton, dat was een geniale studiogitarist in de Muscle Shoals Studios in Alabama. Hij is te horen op opname van Aretha Franklin, Wilson Pickett, Solomon Burke en Percy Sledge. En hij schreef ook een grote hit voor Percy Sledge. En dat nummer nam hij zelf ook op. Eddie Hinton, Cover Me.

Eddie Hinton, Cover Me. Frankie Miller kwam uit Schotland, maar hij leeft tegenwoordig in Amerika en hij kan niet meer zingen na een herseninfarct. Dit komt van zijn album Once in the Blue Moon. Frankie Miller, After All.

Frankie Miller, After All. Bob Dylan bracht in 1991 een ode aan een oude bluespionier. En dat deed hij met op gitaar Mark Knopfler. Die kennen we nog van Dire Straits. Bob Dylan, Blind Willie McTell.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Free Spirit van Paul Rodgers is het album van deze week. En Paul Rodgers werd in 1968 de zanger van Free. In 1970 had de band een hele grote hit met All Right Now. Maar ook dit was een grote hit voor Free. Paul Rodgers, My Brother Jake.
2: Now we're gonna hand over to our wonderful keyboard player, G. Gerard G. Lewis.

Paul Rodgers, My Brother Jake. Nick Lowe was de basgitarist bij Brinsley Schwartz, Dave Edmunds en Little Village. Dit komt van zijn soloalbum The Impossible Bird. Nick Lowe, The Beast in Me.

Nick Lowe, The Beast in Me. Amerikaanse artiesten zitten soms maanden in de studio om het ultieme album te maken. Maar Willie Nelson nam het album Red-Headed Stranger op in anderhalve dag. En dat had een goede reden. Hij deed het op eigen kosten. Willie Nelson, Can I Sleep in Your Arms?

Willie Nelson, Can I Sleep in Your Arms? Toen Rita Coolidge Leon Russell verliet om bij Kris Kristofferson in te trekken, werd Leon Russell verscheurd door liefdesverdriet en schreef hij meteen de grote hit Delta Lady. Maar hij schreef nog een nummer over zijn verloren liefde en dat werd opgenomen door Donny Hathaway, A Song for You.

Donny Hathaway, A Song For You. Het volgende nummer werd geschreven door Libby Titus, en dat was de vrouw van Lee Von Helm. En ze nam het zelf op, maar toen Bonnie Raitt het coverde, had ze geen schijn van kans meer, want Bonnie Raitt is een veel betere zangeres. Love Has No Pride.

Bonnie Raitt, Love Has No Pride. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde vandaag de playlist. Otis Redding was een grote fan van Sam Cooke en als een soort eerbetoon nam hij een nummer van zijn held op. Dat komt van het album Otis Blue. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. En muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over, want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, denk een paar weken geleden misschien. Blijf verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Dat had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij is het geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, een Nederlands icoon, blueslegende... Een nederpop historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Maar ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb, misschien op de kop af, bijna 30 jaar geleden heb ik bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Maar ik kan me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen. In de kroeg in Zwolle, toen ik later in Zwolle woonde, Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij, die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment, Roy zegt, ik... Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij aan de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, jongen, ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. En, dus dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen, toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen ken ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet en hij toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus ja. Dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelt, of niet? Ja, ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. En, zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf. Ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie. De tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Ja. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja. Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies, precies.
1: Ja. Mooi.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for Nothing vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, een Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. Ja, en ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keer op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel... Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met... Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel... En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solos. Muziek, die solos, die vind ik zo... Dat melodische en dat... En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we dan toch even nog een beetje de link met Muskee en Elko Gelling. Het is toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop, ja, dat ergens dat trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik...
1: En daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. Een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar... En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje... Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte wechter. Mijn ouders hebben mij nog Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde, ja, plat Zaalans of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe dat ik wel zei, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
1: Ja.
0: Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Het moet dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalans.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we wel 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer, en die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterlaar, maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingstuin spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

ieder van. De armoede het gigantiseert, het is echt niet zo romantisch meer. Zijn wichter hebt geen hap te vretten, hij kan zijn dromen wel vergeten.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Mooi goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
2: Ja, mooi hè.
1: Harry's Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie, het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hullenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: De eerste uitvoering op vinyl 1956, Otis Rus, I Can Quit You Baby, met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe, dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Ah, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. De uitvoering van I Can Quit You Baby, dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn tiende jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Is zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar?
1: Zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oké, ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het Neder-Saksische, ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver. Ja. Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, dat was, ik weet niet eens meer wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Elke per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit gaan werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over Cuban the Blizzards of zo. Hè? Of het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van Cuban the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk, ja? wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van Cuban the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: jij bij de persoon Harry Musquet, welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar het in me opkomt. Want het wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En dat zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... Jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doe maar normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar... probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel-Drenthe. Dat bent mekaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van den Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van den Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb er volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit... We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten... er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop, dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens 32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet. Van de cd Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je andere mening hebt, dan bof. Dan word je gelijk, als je te weinig, er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Otis Clay uit Mississippi brak door in het clubcircuit van Chicago. Hij had een hit met She's About a Mover. Dat was een cover van het Sir Douglas Quintet. Dit nummer was in 1966 al een hit geweest voor James Carr. Otis Clay, Pouring Water on a Drowning Man.

Otis Clay, Pouring Water on a Drowning Man. Melanie uit New York, dat was een singer-songwriter in Greenwich Village. In 1969 trad ze op tijdens het Woodstock Festival, waardoor ze wereldberoemd werd. Dit komt van haar album The Good Book, Melanie, Sign on the Window.

Melanie, Sign on the Window. Mighty Sam McLean uit Louisiana maakte tijdens zijn gehele carrière talloze goede albums, maar hij bereikte nooit de hitlijsten, terwijl hij een geweldige zanger was. En hij probeerde het bij meerdere labels. Dit is een cover van James Carr en ook dit werd geen hit. Mighty Sam McLean, Love Bones.

Mighty Sam McLean, Love Bones. Na de succesvolle periode van de band Manfred Mann ging Manfred Mann verder als Manfred Mann's Chapter 3 en vervolgens als Manfred Mann's Earth Band. Dit komt van het album Solar Fire, Manfred Mann's Earth Band, Father of Day, Father of Night.

Manfred Mann's Earth Band, Father of Day, Father of Night. Daryl Banks uit New York kwam op een tragische wijze om het leven. Hij had een verhouding met de vrouw van een politieagent en beide heren verzeilden in een vechtpartij. De politieagent voelde zich bedreigd en schoot de zanger dood. Daryl Banks, The Love of My Woman.

Daryl Banks, The Love of My Woman. Bluesgitarist Walter Trout nam het nummer op met de begeleiders van Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, basgitarist Tommy Shannon en drummer Chris Layton. Walter Trout, Leopard Skin Pillbox Head.

Walter Trout, Leopard Skin Pillbox Head. Ronald Barham Greaves, dat was de neef van Sam Cooke. In 1970 probeerde hij van de wereldhit van Procol Harum Soul te maken. R.B. Greaves, Wider Shade of Pale.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke componeerde het openingsnummer voor de tv-serie Still Standing in Amerika. En vervolgens was hij 7 maanden uit de relatie nadat hij door een vrachtwagen van zijn scooter werd gereden in Nashville. Hij onderging meerdere operaties voordat hij weer kon optreden. Will Hoke, It's a Shame.

Will Hoke, It's a Shame. Anders Osborne ging als teenager uit Zweden op vakantie in Amerika. Hij bleef in Louisiana hangen. Daar trouwde hij en daar werd hij succesvol als zanger en gitarist. En in Amerika ziet men hem intussen als Amerikaan. Er zijn slechts weinig mensen in Amerika die weten dat hij uit Zweden komt. Anders Osborne, Visions of Johanna.

Anders Osborne, Visions of Johanna. Carl Hall uit New York, dat was een allround zanger. Hij zong gospel, hij zong musical nummers, blues en soul. Hij maakte nog enige tijd deel uit van Cool and the Gang. En dit is een solo-opname van hem die uitkwam bij Loma Records met producer Jerry Recovoy. Carl Hall, Change with the Seasons.

Call Hall, Change with the Seasons. Eric Bibb, dat is een Amerikaanse singer-songwriter uit New York. Maar hij trouwde met een vrouw uit Finland met wie hij tegenwoordig in Zweden woont. Dit nummer nam hij op met Levi Sanders op banjo, Gary Crompton mondharmonica en Richard Studholm op bas. Eric Bibb, Just Like a Woman.

Eric Bibb, Just Like a Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Donny Hathaway, dat was een geweldige zanger. Hij was zeer succesvol als soloartiest en ook samen met Roberta Flack. Maar de man leed aan paranoïde schizofrenie. Op 13 januari 1979 sprong hij uit het raam van het Essex House Hotel in New York. Hij werd slechts 34 jaar. Donny Hathaway. What a woman really means.

0: Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, bij mij een bekooi of zoiets.
0: Ja, ik denk
3: hoor. Wat was dat?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten in de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off the mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg. Maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen. Zoveel huur krijgen we ervoor. Want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor. Maal 12, maal 10. Dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje. 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar dat was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig.
2: Ja, ja. Ja. Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, er zaten... Dit is een

0: met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
1: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie en betaalde daar veel geld voor. En ja, toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou, heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht en helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen om zelf. Maar boven is nog steeds verhuurd hoor, want...
1: Dat
0: boven is 2 verdiepingen schoonvuurd.
1: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika. Dus, ja.
1: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al... Hij is zo van die jonge surfpunk-bandjes, weet je wel? Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van... voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus gaan we ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
1: Ja, daar hou jij van.
0: Daar hou ik van. Ja.
1: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
1: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
1: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofd...
0: Siska Dresselhuis.
1: Ja.
0: Ja, ze is leuk.
1: Ja. Maar dan las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ja, ik ben op de Oude Gracht geboren.
1: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerste koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
1: een hele goede India heb je daar. Nou, Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
1: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit... En toen zei een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg jij helemaal de tering? En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat voor volk. Ja.
1: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, ja. Mijn vader die werkte bij Bruna.
1: Ja, dat las ik dus, dat hij... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger, ja. En die gingen toen met de 50 jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen. En een auto en een koelkast. Dus ik heb al die dingen heb ik echt het huis in zien komen.
1: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest een huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En ze werden er niet gelukkiger van, maar een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
1: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker. En toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knakken en dan breekt er weer wat.
1: Jezus.
0: Zo erg is het, ja.
1: Dat lijkt me in de aanvang niet zo. Maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... Nee, ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts, of nog niet eens rechts, maar heel
1: conservatief
0: erg...
1: Conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
1: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
1: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
1: Dus wel eens heel, misschien heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, nou ja, oké, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
1: Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
1: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval. Jezus. Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja. Nou. Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed. Gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ja, ik had toen net mijn oudste. Dus... Ja, daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik geen zin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. En dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof. Ja. Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma
1: bij de VBO
0: in Amsterdam.
1: Oh ja, ze is bij
0: op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam, gooide hij de deur in. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we zitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus, en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet. Nee.
0: Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma Pas.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar ja. Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78, volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net
1: soort
0: als
1: van
0: Sjoel
1: uitgang...
0: en zo. En,
1: ja, maar Sjoel is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt. Die is helemaal,
1: echt. Die, is ook, die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en de oude boksers. En... Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen. Gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: maar waren ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins. Maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld... havenstad nummer 1. Dus dat gebeurde natuurlijk... in het maritieme gebeurt had je natuurlijk ook wel wat losbandige types en zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè?
1: Ik hield niet van... Nee, Zuid... En, ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en de buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: nee,
1: zo.
0: Nee, maar het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind de Rotterdammers
1: dat
0: zijn
1: goed.
0: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Ja, één vooroordeel van
1: minder
0: mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja, dat... Maar hoe is het tegenwoordig hier? En, ik bedoel, met... hoe heet het nou weer? Met Dominee Visser en zo.
1: Nou, het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen... dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen... of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen. En hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht... en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig... Dat is echt extreem veranderd de laatste tien jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als
0: en
1: je
0: voelen
1: van centraal loopt naar
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. Hè? De Kluiskade, de Chinezen en zo, die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee, nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op een hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eieren. Dan hoef je niks aan te doen. Dat is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
0: Ja, ja.
1: Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen aan... Die het nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid. En je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet
0: gek. Niemand kijkt
1: ervan. Of er nou een mens sluier loopt of dat je nou in je blote hol loopt, dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En ze zit wel, daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plotseling, vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plotseling duikt er elk jaar weer twee op.
1: Ja, één was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we, maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja.
0: Dat werk ik zelf wel, Als ik een Drent jenever geef, dat is ook niet echt...
1: Nee, jenever is, ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als ze een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: agressief is
0: kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje... beetje somber en agressief van, omdat mensen het vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat
0: en dan
1: snap
0: wil ik ze het uitleggen, dan snappen ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken. Ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus als mensen het dan niet wilden snappen, dan werd ik met je neef altijd... Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terugkom naar de Duis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus ik hou echt van de natuur en zo. Met kijken, soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Nou, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis, ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je wel, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus ik bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die geeft al, hey, kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zo?
1: Nou, nee, maar
0: heb je dat wel eens gedaan?
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja,
1: ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend, want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja. Ja, dat is een hard aan bij mij. En vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus dan neem ik die laatste ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En las ik ook dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja. Maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rokken hangen. Ja. Ja, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan je moeten toch even wat doen? Ik loop wel even naar de politie. Nou, ik loop naar dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Het was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft, even iemand met hem praat. Maar dan... Ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan, dat soort dingen kan ik erg pissig
0: over. Die Dominic Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominic Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Dan denken ze, nou ja, die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als er drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden... of gebruikersruimtes, Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon naar mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... er is een probleem. Oké, dan moeten ze een oplossing gevonden.
0: Ja, het is een doop en zo. En de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is...
1: Dan heb je een van
0: de... Men komt er niet vanaf, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft dan weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter, ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in je stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En daar hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, het is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is die.
0: Wat ik net zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehaald.
0: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat mag ik nog wel even zien. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké, okay, hè? Wie was dat nou? Ja, Louis daar.
2: Ik
0: ook niet. Hé, hey, wie is daar?
2: Nog een poes.
0: Kijk eens. Welke kerk is daar?
1: De Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 9:30 klokken. Vreselijk.
0: Ja?
1: Vooral als je
0: zaterdag laat hebt
1: gemaakt.
0: Hij werkt nog.
1: Dat is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk?
1: Volgens mij is het katholiek.
0: Toch wel?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet natuurlijk katholiek zijn. Maar ik zou begonnen. We hebben niet zo kerken. Kerkelijk. Weet ik. Kijk, hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg. Hieronder.
0: Oh, dit is hier. Hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal. Dus zie je me nooit meer terug.
0: Een oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat
0: lijkt het wel al. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is een eik. Ja. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er dan wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we een baby in de huis. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt?
3: We hebben dit niet over muziek gehad.
1: Daar
3: kan ik niet zoveel
1: van. Nee. Nee, dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar hele... The Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: The Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Aha.
1: Ja. Dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er voor komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt van het publiek, weet je wel.
0: Nou ja, dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad...
1: Operette en free jazz is geloof ik het enige
0: operette,
1: waar ik echt hysterisch van word.
0: Dat draaien die ouders zeggen.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan-liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik dat.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: André Hazes, dat vind ik het ergste van de ergste.
1: Ja, André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was wel weer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... Maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus... En meidenmuziek, hè, vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee. Dan,
0: dat is alweer, die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes.
0: Ja.
1: Ik hou wel weer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love met hol en zo, dat soort dingen. Een beetje punkmeiden bij elkaar, dan word ik altijd wel blij van, ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: Weerschat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar, na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punten ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols ja. en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Met een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas with Attitude. Vond ik hem zo omlachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En toen was er zo'n grote t-shirt hal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen. En zo bij de ingang, zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hebben nog maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus toen hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de politie.
0: Ja.
1: En dan lol.
0: Moet ik al die mensen eruit worden? Ja. Zo.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, ik deed nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef er maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel.
0: Ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Nee. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount.
0: Ja, dat vond ik
1: ook. Dat vond
0: ik
1: heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want er kwam.
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo. Toepak en zo.
1: Ghetto's, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Er zaten
0: 6 van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. Zo, hè? En die waren goed, hoor. Denk erop dat dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Nou, Kaar. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. In de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Haar misschien dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drent. het liedje waar we naar kijken is van de cd Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band. En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan... niks is eigenlijk veranderd ten goede of... ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want het, ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè? Luisteraars. Waar waren we gebleven? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spullen voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou leugens je om best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van... van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room. Sound check in the aftergloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good. And I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train. Stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow. Warning people I don't know. One more stage to sing my songs. In silent halls where no one belongs. Ja, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het... Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven. Daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken. Een aantal mensen waar je mee van doen hebt. Waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk. Maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja... En je speelt soms wel eens ja, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom. Tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One more heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een single uit 1966 en het was de enige nummer 1 hit voor The Love and Spoonful. Niet alleen in Amerika, maar ook in Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Finland, 3 in Zweden, Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 7 in Australië, 8 in België. The Love and Spoonful, Summer in the City.

The Love and Spoonful, Summer in the City. Het is een compositie van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein uit 1945. En ze schreven het voor de musical Carousel. Het nummer werd 522 keer gecoverd en niet door de eerste de beste. Gene Vincent, Louis Armstrong, Ray Charles, The Righteous Brothers, Elvis Presley, Tammy Wynette, Aretha Franklin, Tom Jones, Johnny Cash en Roy Orbison. Maar het werd een hit voor een band uit Liverpool. Het was zelfs een nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Well.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Het was een single van The Crickets uit 1957. En vervolgens werd het nummer ook nog opgenomen door Bobby V, Jackie DeShannon, The Every

Brothers, de Nitty Gritty Dirt Band, Melanie, Wanda Jackson, Johnny Kidd en de Pirates en Cliff Richard. En dit is een alternatieve versie van Mutt uit Londen. Oh boy.

Mud, oh boy. Freddy and the Dreamers, dat was een nachtclubband uit Manchester met zanger Freddie Garrity. En de band had plotseling een nummer 1 hit in Amerika met een eigen compositie. Het was tevens een nummer 1 hit in Canada en het eindigde 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm telling you now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. The Stories, dat is een band uit New York met zanger Michael Brown en gitarist Ian Lloyd. En Michael Brown komt uit de band The Left Side en met die band had hij een grote hit, Walk Away Renee. Dit is een cover van de Engelse band Hot Chocolate en het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. The Stories, Brother Louie.

Winter Stories, Brother Louie. Het komt van het album Candles in the Rain van de Amerikaanse singer-songwriter Melanie. Het is de B-kant van de single Ruby Tuesday en het nummer werd gecoverd door de New Seegers, Ray Charles, Nina Simone, Billy Joe Spears en Miley Cyrus. Melanie, look what they've done to my song, ma.

Melanie, look what they've done to my song, ma. Burt Bacharach schreef het nummer voor Dionne Warwick. Het werd een top 10 hit in Amerika en het nummer eindigde 5 in Nederland. En er verscheen een cover van de Engelse Cilla Black. En dat werd de nummer 1 hit in Engeland en Ierland. En het eindigt op 6 in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Cilla Black, Anyone Who Had a Heart.

Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. Het is een compositie van de Franse zanger Gilbert Bécaud. En de cover van de Every Brothers eindigde 7 in Amerika, 8 in Canada, 13 in Engeland en 24 in Australië. En er verschenen nog 440 covers, onder meer van de Blue Diamonds, Brenda Lee, Sonny and Cher, Peter and Gordon, The Righteous Brothers, Sam and Dave, Tom Jones, Elvis Presley, Bob Dylan en James Brown. The Every Brothers, Let It Be Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer en Country Music van Zac Top is het album van deze week. En Zac Top is een singer-songwriter uit Sunnyside in de staat Washington. Hij was jarenlang zanger-gitarist van allerlei bands met zijn twee broers. In 2015 vertrok hij naar Boulder in Colorado om te studeren, maar na een jaar hield hij op met zijn studie, vertrok naar Nashville en daar speelde hij in meerdere bluegrass bands. In 2019 ging hij verder als soloartiest. Zac Top, Cold Beer en Country Music.

Zack Top, Cold Beer and Country Music. Het was een single van The Animals uit Newcastle met zanger Eric Burden. In 1933 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Clarence Ashley met Gwen Foster. En Eric Burden hoorde Johnny Handel het nummer zingen in een folkclub in Newcastle. Ze namen het op en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Finland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Nieuw-Zeeland en 5 in Nederland, Japan, Zweden en België. The Animals, House of the Rising Sun.

The Animals, The House of the Rising Sun. Het is een single van de Schotse zanger Frankie Miller en het komt van zijn album Fallen in Love. Het werd de nummer 1 hit in Noorwegen, het nummer eindigde 2 in Zwitserland, 3 in Oostenrijk, 5 in Duitsland, 6 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland en 8 in Australië. En het werd ook nog gecoverd door Tom Jones, Barbara Mandrell, Smokey en Johnny Reed. Frankie Miller, Darlin'.

Frankie Miller, Darlin. Het was een eigen compositie van Del Shannon. Het nummer eindigde 2 in Zweden, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Ierland en Noorwegen, 9 in Amerika en 17 in Duitsland. En in 1990 pleegde de zanger zelfmoord. Hij was 55 jaar. Del Shannon, Keep Searching.

0: Del Shannon, Keep Searching. Het was een single van Manfred Mann met zanger Paul Jones. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland en Australië, 4 in Finland, Noorwegen en Duitsland en 6 in Nederland. En voordat Manfred Mann het opnam, was het al eens een keer opgenomen door componist Ellie Greenwich en de Amerikaanse groep The Exciders. Manfred Mann, Doa Diddy Diddy.
1: There she was, just a

Manfred Mann, Doa Diddy Diddy. Het is een eigen compositie van de Engelse singer-songwriter Peter Sarstedt met veel passerende houtenmethoden. Marlene Dietrich, Pierre Balmain, Sacha Distel, Picasso, Aga Khan. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië en het nummer eindige 29 in Amerika. Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Love?

Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? De single van Don McLean uit 1971 was een eigen compositie en met The Day The Music Died bedoelt hij de vliegramp waarbij Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper om het leven kwamen. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 7 in Ierland, 9 in Duitsland, Spanje en Noorwegen. Don McLean, American Pie. Oh.

Don McLean, American Pie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1958 was het een hit voor Little Richard en de cover van de Swingin' Blue Jeans uit Liverpool eindigde 5 in Zweden, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen, 11 in Engeland, 12 in Canada, 16 in Finland en 43 in Amerika. De Swingin' Blue Jeans. Good Golly Miss Molly. Good golly.

0: Nederlands in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave. En ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

wachten tot Joe Walsh en neemt ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cash McCall. Cash McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Musquet. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60 jaren. Nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En Amy's de Noor in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel dat nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cash McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cass McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvill. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddle, nee, Call Me a Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem loop.

hoorden van Son of Dave, dat is What a Life.

Son of Dave was dat met What a Life van de cd Call Me a Cab. Cd die maar nog uitkomt trouwens. Nou, een cd die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson, de Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, maar hem ook nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij van slag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaren is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe cd opgenomen, House to House. Een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij, maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die cd laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon. Heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de NCD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje, country blues-achtig, zou je kunnen zeggen. Associatie met Hans Thesing. Die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse. De LP uit 1969. Daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson. Oftewel Rice Miller. Zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Help Me. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het een van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wade in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik. Die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge, van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook volle samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een southern rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen van Jack Stillwater. Een band uit Noorwegen met Americana muziek van de NCD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NCD van u gekomen, The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft, Stone Cold Beautiful in 2015. Hij werkt beelden samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem, maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of dat van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar nu uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland. The United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje op een schuim, zeg maar, van folk nog wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band, The Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door zanger Errol Brown van Hot Chocolate en het gaat over een goede vriendin die zelfmoord pleegde. Het nummer eindigde 2 in België, Nederland en Nieuw-Zeeland, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Amerika en Australië en 7 in Ierland. Hot Chocolate, Emma.

Hot Chocolate, Emma. Rockpianist en zanger Fats Domino uit New Orleans schreef het nummer in 1963 en het werd geen grote hit. Het eindigde op 59 in de Hot 100 in Amerika. Nederland reageerde wat enthousiaster. Hier eindigde het nummer op 5 in de nationale hitparade en er volgde nog een cover van Jan Keizer. Fats Domino, There Goes My Heart Again.

Fats Domino, There Goes My Heart Again. Ocean, dat was een band uit Toronto in Canada met zanger Jeff Jones en zangeres Janice Morgan. Dit werd de nummer 1 hit in Noorwegen, België en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Nederland, 4 in Zwitserland, 5 in Italië en 6 in Canada. Ocean, put your hand in the hand.

Ocean, put your hand in the hand. Cunningham, dat was John Collins Cunningham. En hij schreef een nummer over Norma Jean. En dat was weer de echte naam van de filmster Marilyn Monroe. Hij schreef overigens ook de hit Rhinestone Cowboy voor Glen Campbell. Dit nummer werd een top 10 hit in Nederland. En in Amerika was het een hit voor de Sundown Company. Cunningham, Norma Jean wants to be a movie star.

Wants to Be a Movie Star. Tina Turner schreef het nummer over haar geboortedorp, Nutbush in Tennessee. En het dorp eerde Tina Turner weer door een straat naar haar te noemen. Het werd de nummer 1 hit in Oostenrijk. Het eindigde 2 in Zwitserland en Duitsland, 4 in Engeland, 9 in Zuid-Afrika en Spanje, 11 in Amerika, 12 in Nederland, 14 in Australië, 18 in Ierland en 19 in Nieuw-Zeeland. Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits.

Ike en Tina Turner, Notbush City Limits. Het is een compositie van basgitarist Arnold Muren van The Cats. En het werd de best verkochte single van The Cats. Terwijl het geen nummer 1 hit werd in Nederland. Het nummer eindigde 3 in de top 40. Maar alleen in Duitsland werden er al meer dan 1 miljoen singles van verkocht. En het nummer werd later vertaald door artiesten in Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen en Tsjechië. The Cats, One Way Wind.

The Cats, One Way Wind. Het is de zoveelste hit die gitarist Robbie van Leeuwen schreef voor Shocking Blue en hij kon heel goed slim stelen. Dit gitaarloopje leende hij uit The Price of Love van The Everly Brothers. Het nummer eindigde 43 in Engeland en in Amerika en het was een nummer 1 hit in Nederland. Shocking Blue, Mighty Joe.

Shocking Blue, Mighty Joe. Het was een single van Chuck Berry uit 1956 en het nummer werd gecoverd door de Beatles, Johnny Rivers, Jerry Lee Lewis, Mountain, Uriah Heep, Carl Perkins, Gene Vincent, Jerry and the Pacemakers, The Byrds, Status Quo, Cliff Richard, The Rolling Stones. Maar het Electric Light Orchestra met Jeff Lynne uit Birmingham maakte er echt iets bijzonders van. Roll over Beethoven.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zac Top is het album van deze week. In 2023 werd Zac Top gecontracteerd als topartiest voor het nieuwe platenlabel Leo 33 Records. En de debuutsingle Sounds Like the Radio werd meteen een top 20 hit in Amerika. Zac Top, There's the Sun.

Zack Top, There's the Sun. The Buoys, dat was een band uit Pennsylvania. En de band was slechts korte tijd actief, want de bandleden stapten al snel over naar andere bands, maar de nog in leven zijnde bandleden treden intussen weer op als de Buoys op basis van twee grote hits, Timothy en Give Up Your Guns. Dit nummer eindigde 5 in Nederland. De Buoys, Give Up Your Guns.

The Boys, Give Up Your Guns. Paul Enka schreef het nummer voor zijn album Enka. En het leverde hem voor het eerst sinds 15 jaar weer een nummer 1 hit op in Amerika. Want Lonely Boy was zijn laatste nummer 1 hit. Het was niet alleen een nummer 1 hit in Amerika, maar ook in Canada. En het eindigde 2 in Australië, 4 in Ierland, 6 in Engeland en 15 in Duitsland. Paul Enka, Heaven My Baby.

Paul Anka, Heaven My Baby. Het nummer is geschreven door Albert Hammond en er verscheen al snel een cover van Phil Everly. In 1974 werd het nog eens een keer opgenomen door de Hollies en die versie werd de nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Nederland. Het eindigde 2 in Engeland en Australië, 3 in Oostenrijk en Amerika, 4 in Duitsland en 5 in Canada. De Hollies, The Air That I Breathe.

The Hollies, The Air That I Breathe. Het was een single van The Avery Brothers in 1958 en er verschenen covers van Roy Orbison, Paul Anka, Bobby Gentry samen met Glen Campbell, de George Baker Selection, Terry Reid, Billy Joe Spears, R.A.M., Linda Ronstadt en Carly Simon. En dit is de Nitty Gritty Dirt Band. All I Ever Have To Do Is Dream.

De Nitty Gritty Dirt Band, All I Have To Do Is Dream. Het nummer is geschreven door de Engelse songwriters Roger Greenaway en Roger Cook en het werd in 1967 opgenomen door Gene Pitney. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, Duitsland, Zwitserland, Ierland en Finland. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk en België, 4 in Nieuw-Zeeland en 5 in Nederland. Gene Pitney, Something's Got a Hold on My Heart.

Gene Pitney, Something's Got a Hole on My Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Graham Goldman, de basgitarist van 10cc. En in 1966 was het een grote hit voor Hermits uit Manchester met zanger Peter Noon. Het was een nummer 1 hit in Noorwegen, Nederland, Oostenrijk en Australië. Het nummer eindigde 2 in Duitsland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Finland en België. 7 in Engeland en 35 in Amerika. Hermits, No Milk Today.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt weer eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nu gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
2: Ja, en dit was het alle gedeelte.
1: Ja.
2: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die alle Highway 61 uitkomen.
1: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een, welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
3: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg, dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
1: Kun je je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zaken zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
1: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
3: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen als Muddy Waters en dergelijke, die binnen in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
1: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Is er wel literatuur over?
3: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
1: Maar ik bedoel ook over de Delta, bent er romans over geschreven of zal waarschijnlijk wel, hè?
3: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan, hè? Ik bedoel The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er een legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krieken en zo. Het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied. En wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
1: William Faulkner, die heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent. En dat het leven, het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin staat, dat verdwenen is hier zo.
3: Dat kan ik niet zo beoordelen, maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig en ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn, maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mocht filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
1: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die... Dat nou...
1: Was de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
3: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. Uitgebracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten ook nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66... In de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. He, dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie niet, althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er op een gegeven moment kwaad. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar maar waar praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tyrannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorkomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het... dat die niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanke. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers tot aan alle minderheden. Een soort van, Maar het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet meer weten dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet meer weten dat ik dat ook maar verder

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig, hè, Eddie. Het leuke is, om ook nog even te vertellen, dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. Hè, dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons, eigenlijk op de Holle Boerderij in Grollo, is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar maak je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbund met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61, worden ze waren over de blues en over het gevoel.
1: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
2: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
1: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
2: Nee, maar je hebt wel een paar...
1: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige wat

me nog enigszins iets back en voorstelde, is dat, dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld zijn en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort, is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog en heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort, als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Zo gauw als je de voeten op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. Ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoels. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei het zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is, is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Domit. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Want Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen, die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Die ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hoeken bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. Hè? Dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: En bij die volksmuziek, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan ze lezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheersers, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleem is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren feesten. Inderdaad, kijk me daarbij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Kijk me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet nergens, die swing natuurlijk wel wat meer en zo als die lui. Ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk al wel, daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze dat misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel, die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als jij naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, dat die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En ik ben over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal Steve Harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, Ja, de negers zijn nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel, en dan denk dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke geweest was en ik had daar woond, en het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je het nou aangaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleiden had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen willen praten via een bandopnameapparaat. En of ze wilden opnemen. En dan, dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En dus ja, als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gegaan. Dan had ik er zeker heen gegaan. Had ik niet daar bij de good old boys zitten, whisky achterover slaan en wat don lullen of zoiets. Dan had ik wel even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toch nou het unieke in was, wat toch nou het bijzondere in was. En ook wat door in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren, dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel, ik snap eigenlijk niet waarom ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk, hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het ging bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Een feodale.
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... Ik heb liever dat mineers op ons eigen trein blijven. Want als daar buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantage al goed geweest, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Dat waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Dan, kijk, die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En heel veel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, ja?
1: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Om maar eens een
0: ja, ook
1: vleugelde
0: in,
1: uitdruk te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje. Dat lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de baan genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankonden natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van met die rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Ja, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaarden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. En dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijn, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En dat is, je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje wel blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets. Ik heb er wel wat mee. Qua gevoel heb ik er wel wat mee. En daar vind ik het. Dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is. En dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19, wat was dit, Harry? 66?
1: Ja, 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. Dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want we gaan verder aan de reizen. Verder aan de reizen, the way up north. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Noost de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja, en
0: volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holen. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En Muddy was een, dat spreek u dit hele boek, de Motorman ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een pakje altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in, dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al eens een volle aanmerking op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij minder bestraden stapte en zei van nou, hij is dan beter weer dan die zelf.
1: Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodigheid daar. Ja goed, en in dat grote land Amerika worden zij optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: ja. Nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: Op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Murray een zwoer ongeluk had.
1: Ja, yeah, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Yeah.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment. De auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan, per jaar, dan zit er natuurlijk een grote percentage als dat je thuis blijft zitten natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, hoe voelen ben je dat niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja, nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja toch, ik bedoel, die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja,
0: en
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce, Jim Reeves.
0: Ja.
1: Hold it up, man.
0: Ja, nou ja, James Dean die kwam met de auto.
1: Dwayne Elman.
0: Dwayne Elman, de motor.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Dat vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo. Of
0: kan best dat door vanaf.
1: Of de London Sessies of zo.
0: Ja, London Sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk, hè, die de master adoreerden.
1: Ja.
0: Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk wat we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin. Dat is echt een zijn oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going Down Slow.

0: De Muddy Waters tribute band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u het in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, van u de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar doorveel waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gotthor op Zotterdam duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Begin jaren 70 was QB and the Blizzards meer een bluesrockband met Applenokkers Flophouse, Midnight Mover, Night Train en Evil Woman.

Cubby and the Blizzards, Evil Woman. Vince Gill uit The Eagles en Eric Clapton zijn goede vrienden. Als gitarist wordt Vince Gill de Eric Clapton van de country genoemd. Dit is een compositie van Vince Gill. Dochter Jenny Gill is de achtergrondzangeres en Eric Clapton is de gitarist. Vince Gill, Wait Till Your Daddy Gets Home.

0: Vince Gill met Eric Clapton, Wait Till Your Daddy Gets Home. En toen Eric Clapton toch in de Masterling Studio in Nashville was, nam hij zelf ook maar een nummer op. Het is een compositie van singer-songwriter Willis Allen Ramey uit Alabama. Eric Clapton, Positively.
1: One more.

0: Eric Clapton, Positively. Willis Allen Ramey uit Alabama begon zijn carrière met een rol in de musical Carousel. Later ging hij verder als singer-songwriter en in de jaren 80 verhuisde hij naar Engeland. En hij schreef al nummers voor Jerry Jeff Walker, Waylon Jennings, Jimmy Buffett en Jimmy Dale Gilmore. Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train.
1: One, two.

Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train. Richard Feldman, dat is een songwriter, producer en studiomuzikant uit Tulsa, Oklahoma. Hij werkte daar jaren in de Church Studio van Leon Russell. Vervolgens vertrok hij naar Los Angeles en daar werkt hij nu voor Shelter Records. Hij schreef nummers voor de Pointer Sisters, Joe Cocker, Belinda Carlisle en Shakespeare's Sisters. Richard Feldman, Promises.

Richard Feldman, Promises. Tony Joe White uit Louisiana had de bijnaam The Swamp Fox en hij werd beroemd met zijn composities Pork Salad Annie, Rainy Nights in Georgia en Steamy Windows. Dit is een compositie van J.J. Cale, Tony Joe White, Magnolia.

Tony Joe White, Magnolia. Bonnie Bramlett werd bekend met de band van haar echtgenoot Delaney Bramlett. De band Delaney en Bonnie met Eric Clapton en Dwayne Elman. En daarvoor was ze achtergrondzangeres bij Albert King, Little Milton en Fontella Bass. Bonnie Bramlett, Make Your Move.

Bonnie Bramlett, Make Your Move. Wiley Hunt, dat is een singer-songwriter uit Tulsa, Oklahoma. En hij is de songwriter voor de band The Tractors. De Tractors zijn heel populair in het clubcircuit van Zuid-Oklahoma en Noord-Texas. Dit is een eigen compositie van Wiley Hunt, Shotgun Shack.

Wiley Hunt, Shotgun Shack. Peter Frampton, dat is een Engels gitarist die al jaren in Amerika woont. We kennen hem van The Hurt, Humble Pie en David Bowie. En solo had hij een wereldhit met Show Me The Way. Peter Frampton, Sending Me Angels.

Peter Frampton, Sending Me Angels. Ray Benson uit Philadelphia is de frontman van de band Asleep at the Wheel. En hij produceerde al albums voor Susie Bocus, Carolyn Wonderland, Willie Nelson, Aaron Neville, Merle Haggard en Vince Gill. Ray Benson, Time to Boogie.

Ray Benson, Time to Boogie. Steve Pryor, dat is een gitarist uit Oklahoma. Hij begon bij de Mighty Kingsnakes. Hij heeft tegenwoordig zijn Steve Pryor Band. Maar hij toerde ook al met de Fabulous Thunderbirds en de Paul Butterfield Blues Band. Steve Pryor, Can't Find My Way Home.

Steve Pryor, Can't Find My Way Home. Taj Mahal, dat is een bluesveteraan uit New York. Hij speelt in het universiteitencircuit en doseert daar de historie van de blues. Dit is een oude hit van Lloyd Price, Taj Mahal, Stagger Lee.

Taj Mahal, Stagger Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Singer-songwriter Ellen Felsky toert met haar echtgenoot Joe Felsky als gitarist door Amerika. En het echtpaar bewerkte een compositie van Leon Russell. Dat deden overigens 235 artiesten. Ellen Felsky, Song for You.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Hardy's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan ding? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsgericht. Maar we begonnen met Deb Ryder uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.
2: All right.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

De Funk Ranch Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Ledger van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat hij op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aandacht geven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana. Naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane. Naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, mag wel inbezing van de cd die hij uitgebracht heeft. Is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Philip Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit

Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Older Man, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Ze moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Siphon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ry Cooder, David Lindley, The Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal hun nummers op een nummer hebben op die tribute LP Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Siphon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Chiffon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Chiffon, over Warren Chiffon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Dinee's cd Treasure of Love. Daar stond nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valden wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowing on Britton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Britton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daar weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over, maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft hij vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is, opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd en het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Harry's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En daarvan het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Esther Phillips uit Texas werd ontdekt door orkestleider Johnny Otis. In 1962 had ze een hit met Release Me. Daarna had ze nog een hit met een cover van The Beatles, And I Love Her. En dit nummer had ze de pech dat ook Irma Thomas het tegelijkertijd op single uitbracht. Esther Phillips, Cheat on Man. MUZIEK

Christoph Philips, Cheetah Man. De Belfast Gypsies, dat was de band van de broers Patrick en Jack McAuley. Zij kwamen uit de band Dem van Van Morrison, maar omdat ze de naam Dem niet mochten gebruiken, basgitarist Alan Henderson was namelijk eigenaar van die naam, kozen ze voor de naam de Belfast Gypsies. It's all over now, baby blue.

The Belfast Gypsies, It's All Over Now, Baby Blue. Laura Lee uit Detroit was gospelzangeres in de Meditation Singers. En ze nam dit solonummer op in Miami nadat ze eerder hits scoorde met Dirty Man en Uptight. Dit nummer werd de B-kant van de single Separation Line. En die single werd niet gedraaid door de radiostations, waardoor deze B-kant wel een hit werd voor Laura Lee. What a man.

Laura Lee, What a Man. P.F. Sloan en Steve Barry, dat waren de songwriters en producers bij Dunhill Records. En ze stelden een band samen die met hun nummers moest gaan toeren. In de studio bleven de twee songwriters dominant aanwezig als zanger en als gitarist. The Grassroots, Mr. Jones.

The Grassroots, Mr. Jones. Jackie Moore uit Florida werd ontdekt door haar neef, producer Dave Crawford. En de eerste single, Precious Precious, werd meteen een grote hit. Daarna nam ze hoofdzakelijk op voor twee labels in New York, Want en Shout Records. Het waren goede singles, maar de hits bleven verder uit. Jackie Moore, It Ain't Who You Know.

Jackie Moore, It Ain't Who You Know. Johnny Winter speelde als gast met Al Kooper en Mike Bloomfield in New York. En Columbia Records was zo enthousiast over dat optreden dat ze Johnny Winter $600,000 boden voor een exclusief contract. Hij bleef van 1969 tot 1980 bij Columbia Records. Dit komt van het album Second Winter. Johnny Winter, Highway 61 Revisited.

Johnny Winter, Highway 61 Revisited. Betty Jean Champion uit Louisiana noemde zich Betty Swan en ze had een grote hit met Make Me Yours. Dit is een cover van Thelma Houston en na het overlijden van haar echtgenoot stapte ze uit de muziek. Ze werd lerares in Las Vegas en ze werd lid van de Jehovah's Getuigen. Betty Swan. It ain't that easy to lose.

Betty Swan, I Ain't That Easy To Lose. Sandy Robertson uit Schotland verhuisde naar Londen om door te breken met de band, maar dat lukte niet. En toen volgde er een solo-avontuur met een nieuwe artiestennaam, Lucien Alexander. Baby, you've been on my mind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En in de jaren 90 was Will Hoke de frontman van de band Spoonful. Hij begon een solo-carrière samen met gitarist Dan Beard. Die was net uit de Georgia Satellites gestapt. Zijn debuutalbum was een live optreden in The Exit Club in Nashville. Will Hoke, King of Grey.

Will Hoke, King of Grey. Barbara Lewis uit Michigan had een grote hit in Amerika met Hello Stranger met de Dells als achtergrondzangers. Daarna bereikte ze de hitparade nooit meer, terwijl ze nog jarenlang sterke albums bleef uitbrengen. Barbara Lewis, Thankful for What I Got.

Barbara Lewis, Thankful for What I Got. The Fakels, dat is een rockband uit Long Island, New York, met zanger Richard Recano. En na deze single vertrok de zanger en begon een nieuwe band, de Shaggy Boys. Maar hier is hij nog, de zanger van The Fakels. Can You Crawl Out Your Window?

defecals, can you crawl out of your window? Wilson Pickett uit Alabama was uitermate succesvol. Met de Falcons had hij een grote hit, I Found the Love. En later had hij solo grote hits met If You Need Me, The Midnight Hour en Mustang Sally. In zijn nadagen raakte hij aan de drank. Hij reed onder invloed een voetganger dood en verbleef enige tijd in de gevangenis. Wilson Pickett, Can't Stop a Man in Love.

Wilson Pickett, Can't Stop a Man in Love. Ola and the Janglers, dat was een band uit Zweden en de band was vooral beïnvloed door de Engelse bands The Zombies en Manfred Mann. Dit komt van het album Let's Dance en dit nummer werd de nummer 1 hit in Zweden en Denemarken. Ola and the Janglers, I Want You.

Ola and the Janglers, I Want You. Bobby Womack uit Ohio was de gitarist van Sam Cooke. En na het overlijden van Sam Cooke trouwde hij met de weduwe. Voor zijn band The Valentinos schreef hij It's All Over Now. En dat werd later een wereldhit voor de Rolling Stones. En zelf werd hij studiogitarist in Memphis. Bobby Womack, How Does It Feel?

Bobby Womack, How Does It Feel? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Alan Bown, dat is een Engelse band rond Alan Bown. Met zijn eerste band The Embers speelde hij samen met de Beatles in de Star Club in Hamburg. Hij was daarna actief in de John Barry Seven. In 1965 startte hij The Alan Bown Set. En in 1967 ging hij verder als The Alan Bown, All Along the Watchtower.

0: Marleen Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup, zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley, heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad Your Mind, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en na een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, ben u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota. Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval. Een heel klein plekje. 400 man woont door een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt door en toe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

Ja, het is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de cd If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soul zangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika. Natuurlijk komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is

Best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooh Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug in de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zo vullen zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tiende al de achtergrond van die band en dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik mag zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. Als je de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaars van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans of wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even opzoeken van wie het precies was. Kerry Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Susanna Santo met Gary Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang. Want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis. Ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer. Maar ook een solo-artiest. En die hebt een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas, een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana, uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze, denk ik, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben stier nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien, van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Koeg van de bands daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuige van dat verhaal van hoe dat giet hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Sam en Dave kwamen elkaar in 1961 toevallig tegen in Miami, waar ze beide werkzaam waren in het nachtclubcircuit. En toen ze een keer samen zongen, reageerde het publiek zo enthousiast dat ze als duo besloten verder te gaan en Stax Records in Memphis zag wel wat in. Vervolgens regende het hits. Sam en Dave, You Left the Water Runnin'.

7 days you left the water running. 1910, Fruitgum Company. Dat is een Amerikaanse bubblegum band. En de band had grote hits in Amerika en Canada met commerciële popmuziek. Dit komt van het album 1, 2, 3, Red Light. En dit nummer was al een nummer 1 hit geweest in Amerika voor Manfred Mann. 1910, Fruitgum Company. The Mighty Quinn. Come on.

1910 Fruitcum Company, The Mighty Quinn. Arthur Conry uit Georgia was een protégé van Otis Redding. In 1967 had hij een wereldhit met Sweet Soul Music. Dit nummer van Sam Cooke nam hij in 1967 op in de Fame Studios in Muscle Shoals. Even later kwam Otis Redding om het leven bij de vliegramp, waardoor hij zijn beste vriend en mentor verloor. En toen trok hij zich terug bij zijn partner in Ruurlo. Arthur Conry, Rome.

Arthur Conley, Rome. De Engelse band Unit 4 Plus 2 had de nummer 1 hit in Engeland met Concrete and Clay. In 1968 nam de band dit nummer op met gitarist Russ Ballard en drummer Bob Henrit uit Argent als studiomuzikanten. Maar dat hielp niets, want de single haalde de hitparade niet. De Unit 4 Plus 2, You Ain't Going Nowhere.

The Unit 4 plus 2, You Ain't Going Nowhere. Percy Wiggins uit Memphis stond onder contract bij High Records en hij toerde heel succesvol met de show It Came From Memphis door Engeland met onder meer Ann Peebles en Syl Johnson. Maar hij had nooit hits bij High Records. Dat werd anders bij Edco Records. Dit is een cover van Al Green, Percy Wiggins, Book of Memories.

Percy Wiggins, Book of Memories. Polly Niles, dat is een Amerikaanse folkzangeres. Het is de ex-vrouw van folksinger Ramblin' Jack Elliott. En later trouwde ze met producer David Niles, die het album Sunshine of My Rainy Night produceerde. Polly Niles, I Shall Be Released.

Colly Niles, I Shall Be Released. The Soul Clan, dat was een superband met Solomon Burke, Arthur Conley, Don Covey, Benny King en Joe Tex. Dit komt van het album Soul Meeting. In 1981 verving Wilson Pickett de naar Nederland vertrokken Arthur Conley. The Soul Clan, That's How It Feels.

The Soul Clan, That's How It Feels. The Orange Bicycle, dat is de nieuwe naam voor de band Robbie Storm and the Whispers. Hyacinth Treats, dat was een nummer 1 hit in Frankrijk voor deze band, maar daar bleef het bij. The Orange Bicycle, Tonight I'll Be Staying With You.

orange bicycle. Tonight I'll be staying with you. Otis Redding uit Macon, Georgia, was op weg de grootste soulzanger aller tijden te worden. Dit is een nummer van Eddie Floyd en daarvoor werden zelfs violisten ingehuurd. En dat was een unicum op platen van Otis Redding. Het mocht wat geld kosten, maar de vliegramp maakte aan alles een eind. Otis Redding, I love you more than words can say.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoke is het album van deze week. En de afgelopen jaren toerde Will Hoke onafgebroken als voorprogramma door Amerika met Mark Bussard, CC Top, Jason Isbell, Steel Train, Moses Mayfield, The Civil Wars, Sugarland en Sheryl Crow. Will Hoke doesn't have to be that way.

Will Hulk, doesn't have to be that way. Johnny Cash was de held van de jeugdige Bob Dylan in Minnesota. Maar in Nashville werden ze dikke vrienden. En ze werkten ook regelmatig samen. En Johnny Cash coverde een hele serie nummers van Bob Dylan. Dit komt van zijn album Johnny Cash uit San Quentin. Johnny Cash, Wanted Man.

Johnny Cash, Wanted Man. Percy Sledge uit Alabama coverde een nummer van Aretha Franklin en het nummer was geschreven door haar zus Carolyn Franklin. Hij wist zijn hit When a Man Loves a Woman nooit te evenaren, maar hij scoorde later nog wel hits met Out of Left Field, Warm and Tender Love en Take Time to Know Her. Percy Sledge, Baby, Baby, Baby.

Percy Sledge, Baby Baby Baby. Fairport Convention, dat is een Engelse folkband met zangeres Sandy Denny. En de band coverde veel nummers van Joni Mitchell, Emmett Rhodes en Bob Dylan. En dit komt van het album Unheartbreaking. Fairport Convention, Percy's Song.

Fairport Convention, Percy Song. James Carr uit Mississippi kwam via Chicago naar Memphis. De man had een groot probleem. Hij was analfabeet en manisch depressief, maar had een wereldhit bij Gold Rex Records, The Dark End of the Street. En dat nummer werd maar liefst 109 keer gecoverd, onder meer door Little Milton, Porter Wagoner samen met Dolly Parton, The Flying Burrito Brothers, Aretha Franklin, Linda Ronstadt en Greg Allman. Dit is een cover van Tommy Tate. James Carr, Hold On.

James Carr, Hold On. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bobby Wright, dat was een zoon van countryzangeres Kitty Wells en zanger Johnny Wright. Hij leerde het vak in de band van zijn ouders. Hij maakte een serie albums met zijn moeder en vervolgens ging hij als soloartiest verder. Bobby Wright, If Not For You.

0: ben iemand die zijn ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zou ik wij staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar.
2: 30 jaar.
0: Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders. Wat...
0: En de broer, Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt, leuk binnen, stadje verwoest.
2: Weg.
0: Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was maar,
0: joh, dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
2: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je vader?
0: Schoenmaker. Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, dat is echt... Ja.
2: Ja,
0: dus het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid gedoe. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer waarom. Bepaalde reden. Mijn vader was al vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, ja, Van Heurs en zo.
0: Maar dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
2: Ja, net zoals Reels de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Ja. Mijn vader was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook...
0: Radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen... Ja, compromissen.
2: Nee, zoals,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA. No.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Hè?
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienegaal is mijn idool van voetbal.
2: En Arie Haan. Ja. Maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravie.
0: Ischa Meijer heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Maar ja, mijn brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt.
0: De invoer was enorm.
2: Ja. Het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Nou, toen was je al weg, zeker.
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit de...
0: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was
2: een hele Joodse...
0: Dat Jiddische humor en zo, dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten wel.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik. En
0: ja, lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modaanstraat, ook
2: dus
0: weg.
2: Een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik tot later gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest er nooit bij natuurlijk hier naar Ajax gaan.
2: Ja.
0: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel
0: zeker. Ja, maar Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo. Weet je. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me daar meteen thuis gevoeld.
2: Ja,
0: ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis. Want ik ben een paar keer er geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikken het om het te praten en zo.
0: Ja, dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de stok kan ook niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje?
0: Ja. Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoten. Dus het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb daar altijd. Ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: swinging from behind. Don't mess with me. Dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. De, ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote
1: Nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Nee. Daar werden wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja, ja,
1: met zijn
0: ja, ja.
1: hondje op schoot. En dat was wel een onvergetelijk beeld, om jullie het waar te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb het nooit vergeten.
0: Nee, wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt...
0: Nee.
1: Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar... daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou... En gelukkig ben jij een andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden. Maar aan de andere kant leek me dan wel leuk ook. Kijk, mijn leven is wel beter. Of ja, ik geniet van mijn leven, dat het schrijven en zo. Daar heb ik al een soort van talent voor het stukje schrijven. Ik bedoel, ik voel me hartstikke goed, maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is en waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat. Dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen... Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, ja, we slaat dat op? Ik ben van alles net de helft, hè.
0: Maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan hij een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker. De schoenenzaak voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie thuis?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Henk, die is een Winschoter. En dat is op een of andere manier heeft een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be-figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het echt. Eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? Waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Daar moet je niet over nadenken.
1: Woon ik in Bussum? Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, man, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug aan dat rode dorp in Assen, daar was een echte arbeidersbuurt, hè?
1: Ja.
0: Waar iedereen dus TVA op de deur had. Maar dat is inmiddels al lang.
1: Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo, maar ergens ook. Ja, ik heb verder niet zoveel met Bussum, ik ken niet weinig mensen. Ik ben dan meer in Amsterdam, maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug, want iedereen, dan denk je van, nou, dat was toen mijn...
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog. Dat komt ook door dat gesloop van die stad. En die hele stratenweg. Dan ben je er toch minder mee verbonden. Weet ik, als ze dat zo hadden gelaten, dan zou ik daar bij wijze van spreken vaker naartoe gaan. Of dan ben je er meer...
0: Kom je er nou wel eens, hè?
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Je moeder woont daar maar...
1: Ja. Nou,
0: behalve bij je moeder ga je wat...
1: Nee, ik heb geen vrienden of zo. Ja, Henk. En zijn vrouw, maar dan houdt het ook wel op.
0: En verder...
1: Die vrienden die ik toen had, die zijn er ook allemaal weg.
0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè. geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Maar ja, mijn moeder zegt dan ook, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n windschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen, dat heeft economische zin, maar ik vind het verschrikkelijk.

0: ik half mijn winst schoten, maar het zegt me ook weinig. Dat kan het heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden.
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben geen avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt, daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft en ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in Bussum.
0: Nou, jij weer. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja, nou ja, ik ben ook met de Groningse woning samen. Ja, uit Appingedam. Ja. Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar dat is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Dat is wel goed van mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Ja, je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van...
0: Sappemeer.
1: Oh ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Ja, goed hè. Ja. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want zij is recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet ik je zeggen. Weet je wel, zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Wow.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan een beetje zo halve bekende Nederlander gedoe.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp, natuurlijk.
0: Ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, ja.
1: Ik kijk er wel eens naar. Soms denk ik ook wel van... Dan koop ik ook een stelletje... verhuurdbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpartikel, s'avonds om 11 uur. Dat heeft wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat nou je levenswerk... moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is... Ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het gier zoals het gier.
0: Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als zesjarige jongetje... een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Dat vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met balletmensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik ben eigenlijk best... Ik heel erg veel van voetbal, maar... bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is... Die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens meer.
0: Het spel
1: meer.
0: Zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller, maar dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Weet je wel, je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Renzenbrink. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen. Ja, minder, bij wijze van spreken is de techniek beter nu. Maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En het is ook langzamerhand is het ook, ja, ik vind het de bijsmaak van voetbal. Voetbal is niet meer, ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles, dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van, ik heb het wel gezien of zoiets.
0: Ja.
1: Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als...
0: Daar staat tegenover. Ja, nee, maar precies, dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop, hè. Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, Kluivert kan eigenlijk ook niet even...
0: Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluivert, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteren aan iedere keer.
0: Ja, die... wijze, sorry, kan er geknipt worden. Want het zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat weet.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar nee, Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Je wat Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je?
0: Ja. Maar goed, dan ging je naar de bioscoop, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek
1: voor mij.
0: Wat is
1: daarmee gebeurd bij die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Dus het is opgefikt, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel... zocht Dommering zelf, Charles Dommering.
1: Charles,
0: ja. Die is laatst overleden. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand... Het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje...
1: Ik weet nog wel dat wij dat
0: leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen en dat kon dan alleen onder het mom van dat er... dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een matinee, die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van... camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moet je lid van die dansen. En die zei, nou vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan stond het helemaal vol. Maar het had niks met die dansen. Dat ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooi oude zaal.
0: Ja. Nou, zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, was ook voor mij.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die tijd.

0: Bij de haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was het jonger dan ik. Ja. Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar, in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: U?
0: Ja.
1: Weet je wel, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: dus sprak
1: Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend. Ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: stad. Nou, ja. Ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toe dicht. 7 Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja. Die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: toen hij naar een ander leg ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Bij standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doppen tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medjo, 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi
0: gezicht. Ja, die Zof.
1: Die Meijer, die keeper
0: Zof,
1: van Duitsland.
0: Zof en Meijer.
1: Zo, ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Arie.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder, Koos, die ken jij dus verder niet zo goed.
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen, maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja, daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid. Ik was een jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Zo van jongensboer.
1: Ja, ik was een jongetje.

0: Ja, dat heeft maar één
1: dat
0: kant.
1: Dat heb je al natuurlijk wel...
0: maar dat heeft maar één kant dus...
1: Pijn gedaan toch wel.
0: Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen van een kunsthandel of zo beginnen, weet je wel. Ik ga zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
1: Maar je hebt
0: heel
1: verder,
0: vreemd.
1: En je hebt verder ook niet nagedacht over van... je hebt nooit iets gepland en zo.
0: Nee.
1: Dat vind ik mooi.
0: Weet je, dat is
1: dat
0: dan ook...
1: Dat
0: jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg. Een soort financiële steun. Weet je wel? Ik zei, nou, ik zie wel. Ik ben niet helemaal gek. Ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor het
1: zorgt zijn. Is, ik vind het leuk dat iemand dat niet plant en zo. Dat vind ik goed.
0: Maar goed, dat is niet alleen van mij hoor. Dat doet geen enkele voetballer. Als ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
1: lijkt wel op jou. Of,
0: ja, ja, ja.
1: Heeft ook iets... iets
0: een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna ook.
1: Ja, maar heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Een ander soort van scherpte.
0: Ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht. Dat loopt wel los. En ik heb wel vertrouwen in jullie.
1: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club. Want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
0: Traditionsverein.
1: Ja. Traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè.
0: Ja. Ach, man.
1: Ja. Kom je daar wel eens?
0: De laatste twee jaar minder. Omdat Juri was zo geblesseerd ook, hè. Nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
1: Woont hij daar ook?
0: Moet hij. Nee, Juri in Enschede.
1: Hij blijft op en neer gaan.
0: Ja, maar drie kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden hoor. Dagelijks genot. Oh.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arry, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmoniker, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk. Hè? Dat is een wel een beetje
1: nee, ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die... Want het ging over de dood.
0: Hè, ja, zo. Ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja, dat is...
1: Dat heb ik niet echt. Nee. Jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent?
0: Nee,
1: interesseert het je?
0: Nee, dat
1: die hoor of wel een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee. Nee, dat lijkt mij niet. Zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht. Want zelfs een Shakespeare of zo. Dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet het café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de...
1: Ja.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk is
0: ik
1: die man.
0: Ik denk wel,
1: maar, ja.
0: Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel.
1: Mm.
0: Dat vast wel, ja, maar wij niet. En...
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzards wordt veel gedraaid op begrafenis. Sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, nee, maar... Nee, maar... Dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien nou, die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dat. Dus je kunt, dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei altijd, van, je moet niet zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na eigenlijk. Van, heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88. Maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja, nee.
1: Broes. Maar dat schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Oh ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin. Gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Boah.
1: Dan.
0: Boah. Ja.
1: Hmm.
0: Ik dat.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat is... Ja, dat je... Zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je wel. Dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel. Ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel. Maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuimen in de ellende.
1: Maar ja, goed, wel zei je dat jij woonde, Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar
1: de heerlijke stad, het leven, Rolde, het woordje, R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweden tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjechië geweest met die club.
1: Ja, maar ja, geweest.
0: Ja.
1: Ja, als
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel.
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van. Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar de Thomaskirche. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Petramka, waar dan de Mozart. En de Budapest en zo. Dat vind ik. Ik hou wel van dat oude. Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik zeg, ik moet even mijn haar kammen, zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n. En daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort grandeur. Van voorlopig grandeur, althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker reizen. Mm. Zo. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel. Het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Het is nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook, zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André Java.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: Onder Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld. À la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugde natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, en uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. We gaan verder in Harry's historie en een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bartelsbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op Marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat. Want die coureurs die reden dan gewoon op de modder door de stad heen. Richting het Marktcafé en daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon je een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellestraat en op de Bellestraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café parkzicht. Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden nog op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nou bijna aan het eind van het bos. En we komen nou bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voor. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghaalden. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nu bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nu eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk even op zien te komen. En dan rieden wij deur richting Oude Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis. Waar de weg een bocht maakte. Twee bochten zag je, één naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zo meteen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kont van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links Albert, dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je dus een stuk of vijf teams die allemaal vier renners brachten. Norton, VeloZ, AJS. De Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus dat was dan het was een soort van echt de TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit, wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schoonlo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen en dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit, want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Een mooi verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uitzeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV 6-cylinder daar in de braad vlogen is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Dan zeilen we hier de bocht aan. Legendarische plekken, Tolhuis, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het Tolhuis uit. Dat stiet er nog steeds.
3: Gerrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse Drent. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij had een vrouw en zijn kinders. Verder een motor aan heel ding. Waar hij elk jaar in de zomer op de

0: Elk jop pakte weer zijn knalpot en hij dofte nog eens op. En tot vrouw en kinder zeggen, wij trok weer naar Asnop. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is stellig niet tevreden. En tezam op de motor trek ze op naar de TT.
1: Naar de TT, op het circuit van A.

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hitokon zit. Boerderij is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleem bij uw haan in de bocht. En nu rukken vol behoor.

0: dag. Når det er det, hvor I jo om mod passen, ræger spanding dit at vise mig. Der kom der en.
1: Nå, hvor blev det der nu? Hvor er det, Stina? Nu må jeg tjekke, hvad er det, Stina? Ikke mig skal ikke mig hjem i døren.
0: Hey, jeg så vil forbi. Det skræmmer ned, de motor renner ind. Når det er det, og bært sig kvind for nassen. Oppe varme sømmerdag.
2: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar, geen echte haakse bochten. Gewoon even op hooghaal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de AZ-TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd. De lui op poegen en zo. En dan kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het vuurwiel. Met een touwgie en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar. Was dat een. Ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikerspinner, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollerslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus dat was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren. Bij de boeren doet dat ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Kon ze het ook, als je maar vlug genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, we gaan hier nou Hooghalen in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghalen. Daar ging men zo doorheen. Dan joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat. Toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit een keer won door Dick Renoy op Meizing. Ik meen in 1948 of 1949, dat wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 500, de 2,5 is er ook later dan weer bijgekomen. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo ons café toe, ging je rechts. Hij is zo'n Haakse bocht en hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè? Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer op gingen. Hier bij het café, er was ook nog een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar al die zat. En die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. Geen computers en allemaal niet motoren waarvan je. En banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de. Nou, van de gewone man, zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog riet, zou ik maar zeggen.
3: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje. Op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: de swamps in Louisiana tot de Trentse hei. Blues Radio Trenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Coco Taylor reisde helemaal met de Greyhound van Memphis naar Chicago om carrière te maken, maar het zat niet mee. Ze werkte jaren als werkster voordat ze ontdekt werd door Willie Dixon, de songwriter, studiobassist en producer van Chess Records. Coco Taylor, That's Why I'm Crying.

Coco Taylor, That's Why I'm Crying. Bruce Iklauer, de eigenaar van Alligator Records, vloog van Chicago naar Atlanta om een live optreden bij te wonen van Tinsley Ellis. Hij had goede verhalen over de jongen vernomen en na het optreden bood hij hem meteen een contract aan. En eindelijk had hij zijn bluesgitarist die ook de rock'n'roll licks beheerste. Tinsley Ellis, dubbelheid

Dinsley Ellis, Double Eyed Whammy. Lucky Peterson, die komt uit Buffalo, waar zijn vader een bluesclub runde, en daar groeide hij op met alle bluesgiganten die daar kwamen optreden. Lucky Peterson speelt evengoed orgel als gitaar, en hij opereert tegenwoordig vanuit Dallas, Texas. Lucky Peterson, I'm free.

Lucky Peterson, I'm Free. Kenny Neal uit Louisiana is de zoon van bluesartiest Ruffel Neal. En hij heeft ook nog twee broers en een zus die de kost verdienen in de blues. En die spelen ook nog regelmatig met elkaar. Het is een echte bluesfamilie. Kenny Neal, look but don't touch.

Kenny Neal, Look But Don't Touch. Jimmy Johnson uit Mississippi, dat is een echte sideman. Hij speelde gitaar bij Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush en Eddie Clearwater. En hij is de broer van zanger Syl Johnson. Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: You're Driving Me Crazy van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison heeft nooit een knieval gemaakt voor de commercie. Dit jazzalbum zal geen bestseller worden, al kopen de echte fans werkelijk alles wat Van de Man op de markt brengt. Van Morrison, The Things I Used to Do.

Van Morrison, The Things I Used To Do. Bij bluesgitarist Albert Collins uit Texas werd in 1993 op het hoogtepunt van zijn carrière leverkanker geconstateerd en een half jaar later overleed hij. Hij werd 61 jaar. Albert Collins, Break.

Katie Webster, Pussycat Moan. Little Led and the Blues Imperials, dat is een hele populaire live band in het clubcircuit van Chicago, maar buiten Chicago lijkt niemand geïnteresseerd in Little Led. Little Led and the Blues Imperials, You Don't Exist Anymore.

Lil Ed and the Blues Imperials, You Don't Exist Anymore. De Paladins, dat is een oude band. En de drie heren van Waleer die toeren weer door Amerika. Onder leiding van zanger-gitarist Dave Gonzalez uit San Diego in Californië. Hij runde ook een paar jaar de Hacienda Brothers, maar hij is nu teruggekeerd bij zijn oude schoolband. De Paladins, Going Down to Big Mary's.

Paladins, Going Down to Big Mary's. Gitarist Lonnie Mack was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en dit wonderkind speelt mee op dit in Austin, Texas opgenomen nummer. Lonnie Mack overleed overigens in 2016. Hij werd 74 jaar. Lonnie Mack, Strike Like Lightning.

Lonnie Mack, Strike Like Lightning. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vuller deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Sun Seals overleed onder tragische omstandigheden. Zijn linkerbeen was gedeeltelijk geamputeerd en vervolgens verloor hij al zijn bezittingen toen zijn huis afbrandde. Hij overleed in 2004, totaal berooid op 62-jarige leeftijd, en hij liet 14 kinderen achter. Sun Seals, Going Back Home.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Muskee en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor u, dat je vanaf vandaag elke week in de studio zit?
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wie er? Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf voor de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ik heb wel sommige locaties in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je dan met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van, nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gepraat. Dus Harry is toen een aantal keren we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keer daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band, hij trad bijna niet op. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten. Want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle. Die is ook nog bij mij geweest. En dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij... Dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar ervoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk. In 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem. Ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB en de Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Want dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat ja. hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen, Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drenns mee, hoor. Ja, ja, ik zei: ja, Harm, wij doen het in Drenns. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij met beide voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleek van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later nog wel sterk mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ting op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht.
4: Ja.
3: Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar ik op strand deed ik twee dingen: muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En dat zat natuurlijk. Het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Hoek.
4: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, dat draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. En ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Ravensburger.
1: Bill Ravensburger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je het uitspreekt. Ja. On bass, Bill Ravensburger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar beginnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerd geweest of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altingen Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we. En singles mag ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dan werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was, of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cube in the Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollo. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Carancala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop Nederland en alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cube in the Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon? Nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollo opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen zeker. Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even van dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam je veel in de... Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. En het was een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. Maar de, en vervolgens ook wel, na een tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant en in de hele wereld, als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, daar speelden de jongetjes Hardeveld in, Erik Hardeveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En, zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En, ja, en dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klitte een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Oh, nee.
1: Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè.
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En... ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, die toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Mm. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heetten ook QB en Ilko. Dus, daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Maar grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, zo is Harry vaak vernoemd.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige liveconcert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. Ja, en daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ja, dat, ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithaalde. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik stondje roers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drumband. En een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van QB al, bij QB in the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet, Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En, ja, en dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En dan zit daar zo'n drummer bij, die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van de Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan dat eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot. Is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus. En dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zo is altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk. Van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan. Een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft. Van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat me eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstede in Grollo geweest.
1: Oké.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand. En toen hebben wij nog contact gehad. Dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Mm-hmm. Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt.
2: Want ik had het, ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. Dat de Drentse Blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Harry, 26 september 2011 is hier overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues. Dat was in juli 2011. Was samen met Hofstede, nee niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Catch Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben je met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever? De tijd gaat snel. Ja, altijd te veel muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar markeer ik niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes. Die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend daarvan, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet, uiteraard muziek, en Somebody Will Know Someday, want elke keer in dit programma praat weer over een nummer, over een compositie van Harry Musquet, en elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is er die blizzards opgehouden toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamer gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Hoogstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil je een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heut, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en kom Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zegt, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op het oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zag je een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, de Stadhoofdskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakte fonogram zo'n hoes en dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Dat is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit, Somebody Will Know Something?
1: Ah, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na de dood van Mickey Newbury is Tom Russell de toonaangevende singer-songwriter in Amerika. Hij werd in 1950 in Los Angeles geboren. Hij is criminoloog, schrijver, schilder en een geweldige singer-songwriter. Tom Russell, Tonight We Ride.
2: Aren't you we across the border in a year of odd 16?

Tom Russell, Tonight We Ride. Tres Chicas, dat is een gelegenheidsformatie uit North Carolina met drie zangeressen die eigenlijk leadzangeres zijn van drie verschillende bands. Het gaat om Kathleen Carey van Whiskey Town, Tonya Lamb van Hazeldean en Lynn Blakey van Glory Fountain. Tres Chicas, Sweetwater.

Chicas, Sweetwater. Jim Lauderdale uit Nashville schreef al grote hits voor Vince Gill, George Strait en Patti Loveless, maar hij verdient ook meer aandacht en waardering als singer-songwriter. Jim Lauderdale, Looking Elsewhere.

Jim Lauderdale, Looking Elsewhere. Eliza Gilkinson loopt al een hele tijd mee. In 1987 debuteerde ze met haar album Pilgrims. En hoe ouder ze wordt, hoe mooier worden haar albums. Eliza Gilkinson, Dark Side of Town. He was

Eliza Gilkerson, Dark Side of Town. Bernie Leadon, die kennen we van Dillard & Clark, de Flying Burrito Brothers en natuurlijk van de Eagles. Maar hij is er nog steeds, als singer-songwriter. Bernie Leadon, Rich Life. What?

Bernie Leadon, Rich Life. Scott Miller, dat is de ultieme singer-songwriter. Hij schrijft over zichzelf in relatie tot mensen in zijn naaste omgeving. En hij zingt songs over historische gebeurtenissen. Scott Miller, Only Everything.

means to me. Scott Miller, Only Everything. Tift Merritt was jarenlang leadzangeres bij allerlei rock'n'roll bands, maar op het moment dat ze ten onder leek te gaan aan het rock'n'roll leven met veel drank en drugs, koos ze nog net op tijd voor een solo carrière als singer-songwriter. Tift Merritt, Still Pretending,

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All of Your Stones van de Steelwoods is het album van deze week. En de Steelwoods, dat is de meest onderschatte band van Amerika. Deze band maakt al jaren prachtige albums, maar de band wil maar niet doorbreken. En ook het nieuwe album is weer een juweel en een must voor iedere Americana-liefhebber. De Steelwoods, Out of the Blue.

The Steel Boots, Out of the Blue. Joy Lynn White, dat is het best bewaarde geheim van Nashville. Ze maakt mooie albums, maar die albums zijn nooit een commercieel succes. En ze is dan ook altijd al blij als ze als achtergrondzangeres met een grote band mee mag. Joy Lynn White, Girls with Apartments in Nashville.

Joy Lynn White, Girls with Apartments in Nashville. Jeffrey Focult is intussen een ster in Amerika, Canada en in Engeland. Maar in Nederland moet hij nog steeds genoegen nemen met een kleine club. Jeffrey Focult, Ghost Repeater.

Jeffrey Foucault, Ghost Repeater. De Texaanse singer-songwriter Joe Eli is de aartsvader van de alternatieve country. Onverstoorbaar brengt hij de ene na de andere prachtplaat uit in Austin. Joe Eli, Miss Bonnie en Mr. Clyde.

Joe Eli, Miss Bonnie en Mr. Clyde. Shooter Jennings, dat is de zoon van Waylon Jennings en Jesse Coulter. Hij groeide als het ware op de tourbus van zijn ouders. En intussen is Shooter Jennings een rock'n'roll legende in Amerika. Shooter Jennings, 4th of July.

0: When are we gonna get paid for this, you reckon?
1: Shuta Jennings, 4th of July. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Diana Jones is een zangeres uit New York die zich bij voorkeur hult in gedateerde jurken en haar liedjes gaan meestal over het verlangen om de drukke stad te verruilen voor de rust van het platteland. Diana Jones, Pretty Girl.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in Zuidwest-Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landden. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
3: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zeg ik dat een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge. De rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
4: Het is hier een vrij vochtig landschap, maar wel vruchtbaar dan weer.
3: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van het Capital of Rice in de States. En ik reis dat. Dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Wat het is een beetje mee te vergelijken. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land hier in Louisiana, grotendeels. Het is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je het mee kunnen vergelijken? Dit?
4: Zou kunnen zeggen dat het bijna een beetje een veenkoloniaal gebied is?
3: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Dus aan weerszijde ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Dus hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo hele stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier. Zo, anders zitten die mensen direct met de voeten in het water.
4: Maar het betekent ook dat die huizen die op paaltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunt worden. Ze haalt ze gewoon door midden. Ja. Op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
3: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een. Dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
4: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de crawfish gekweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendoor zie je ook nog de oliewinning. Hè?
3: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
4: Lake Charles.
3: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor. En naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een jaarknikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
4: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal boven grond is hier nog.
3: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè? Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou toch niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
4: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
3: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
4: En wat me ook opvalt is dat je hier over de weg rijdt, dat je alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
3: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om de straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
4: Natuur is hier tamelijk weelderig. Misschien.
3: Ja, het is vreselijk veel bossages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. En ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen? Voilà.

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoort u Kenny Neal van zijn CD op de Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze mee doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren door olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat, kun je zeggen, in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is omknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces over gevoerd te zijn. Van
0: ja, wie een grote oliemaatschappij, geloof ik, dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomt is, weet ik niet. Er stiet weer een nieuw huis, in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew, die door in 1992 gezolden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling, een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there was a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island.

0: about my plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse naam. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, Lassigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven, hè?
2: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in his episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk van verhaald worden van de Acadians.
2: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Van Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier, waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld, dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van een gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En door is toen dit beeld doorschunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten, die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen, onder de boom hier, maar
1: het is... we zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag, misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet, die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. We staan hier weer een perkje hier zo. Een prachtige mooie rode bloem.
1: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Daar komen we niet zo eenvoudig uit van. Dat is in het Latijn doen wij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval kom ik hier niet helemaal uit.
1: We loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Bijna een soort planterswoning met van die...
2: Grote pilaren, door eigenlijk het is oud-Grieks, hè, of tenminste nieuw-Grieks, Dorisch, ervoor.
1: Mister, can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
3: I really don't know.
1: No? You're not from here?
3: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them, really.
1: They should play somewhere here.
3: I have no idea.
1: No idea?
3: No, sir.
1: Okay.
2: Thank you.
3: The guy over there that's working on the tune.
1: Yeah. Komt het los, er werd van niks.
4: Nou, dat maak je wel meer mee, want we in Houston vroeg bij de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... Want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Tish, wat hier achter de stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spullen door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
4: Ja, ja, ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
4: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Zo bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch. Maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
4: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even... vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Vreselijke groep.
4: Ja, het allemaal...
1: vreselijke toeristen.
4: Moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest, dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
4: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
1: En die blijft maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
4: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar...
1: Park. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat bergt net allemaal de fototoestellen en de videoapparaten op. Als hij een beetje mee wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
4: Ja.
1: Heb je het getingel al?
4: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes.
1: Heb je het getingel al?
4: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes.

0: Je trouwt met een ander.
1: Ja.
0: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
1: Ja.
0: En toen heeft ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
1: Zo zegt het verhaal.
0: Zo stond het in het, het gedicht, ja.
1: Ja, dat is een prachtige boom. Een hele mooie. Hele beste. Riviertje op de achtergrond.
0: Zo zit mij op.
1: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
0: Die verrekte rotbus hier.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Eerst maar wat doneren, niet?
0: Ja, doe er maar iemand geld in.

0: Ik denk dat ze een mooie stuur verbinden op zondag.
1: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
0: Ja. En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
1: Ja, dat ziet er. En die lieden die ze zingen. Het lied wat ze net ter horen brachten, dat stamt uit 1920. En dat is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
2: Ja.
1: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
0: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè? Prachtig, een mooie
1: rivier.
0: Holden Boulevard die gemaakt is. Tot meneer met hem. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aan geven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
1: Ja, een soort van... Ja.
0: Voor dit gebied eigenlijk, ja.
1: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugarcane.
0: Ja.
1: Dus de suikerriet werd vervoerd.
0: Buitengewoon fraaie plaats hier.
1: Ja, en de hele mooie plek zelfs.
3: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: Country's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Op zijn album Desolation zingt Harry Musquet over het dorp Gollo in de jaren 60. Hij zette het dorp op de kaart, waardoor een boerendorp landelijke bekendheid kreeg als het hart van de vaderlandse blues. QB and the Blizzards, Just for Fun.

QB and the Blizzards, Just for Fun. Blueszangeres AJ Plug streek een aantal jaren geleden in Gollo neer om in alle rust nieuwe nummers te kunnen schrijven. En ook zij koos Gollo als onderwerp voor een nummer op haar album Barefoot. AJ Plug, Blues Village.

AJ Plug, Blues Village. 24 Pieces, dat is een Engelse bluesband uit Londen rond zanger-gitarist Julian Burdock. Een uitstekende band, maar Engeland negeert de blues de laatste jaren. Dit komt van het album Flesh and Bones. 24 Pieces, Broken Hearted Man.

24 Pesos, Broken Hearted Man. Derek Trucks was de gitarist van The Allman Brothers Band en Susan Tedeschi stond in het voorprogramma van de Allman Brothers Band. Intussen zijn ze getrouwd en heel succesvol met hun Tedeschi Trucks Band. Het komt van het album Signs, Tedeschi Trucks Band, I'm Gonna Be There.

De The Dizzy Trucks Band, I'm Gonna Be There. Jimmy McCracklin uit St. Louis werd gecoverd door de Beatles, Elvis Presley, B.B. King, Otis Redding en Bonnie Raitt. En dit is een duet met Barbara Lynn uit Texas. Het komt van zijn album A Taste of the Blues. Jimmy McCracklin, Yesterday is Gone.

Jimmy McCracklin en Barbara Lynn, Yesterday is Gone. Harry Musquet weigerde principieel liedjes te zingen. Hij had een bloedhekel aan liedjes. Hij had wel veel waardering voor Elton John. Dat was volgens hem de beste liedjeszanger. Dit komt van het album Mad Men Across the Water. Elton John, Tiny Dancer.

Elton John, Tiny Dancer. Glenn Hansard uit Dublin is de zanger van de Easter rockband The Frames en hij maakt deel uit van het duo The Swell Season. Daarnaast is hij ook nog soloartiest en als soloartiest toerde hij met Eddie Vedder door Amerika. Dit komt van zijn album Between Two Shores. Glenn Hansard, Why Woman?

out with me. Glenn Hansard, Why Woman. Matt Schofield is een bluesgitarist uit Manchester. Hij werd vooral beïnvloed door B.B. King, Freddie King en Albert King, Eric Clapton, Albert Collins en Stevie Ray Vaughan. Hij heeft intussen 10 soloalbums gemaakt en hij speelde al mee op albums van de Lester Butler Band, Ian Siegel, Earl Green en Jan Akkerman. Matt Schofield, C.

Matt Schofield, See Me Through. Joanna Connor, dat is een huisvrouw en moeder uit Chicago, en ze treedt in de avonturen op in het clubcircuit van haar woonplaats. Maar nu de kinderen de deur uit zijn, toert ze ook regelmatig door Amerika en Europa. Dit komt van haar album Six String Stories. Joanna Connor, We Stayed Together.

Joanna Connor, We Stayed Together. Smoking Joe Kubek, dat is een bluesgitarist uit Dallas. En hij kreeg zijn bijnaam Smoking Joe, omdat hij altijd rookte tijdens optredens. Het is geen zanger, dat laat hij over aan Noise King uit Monroe, Louisiana. Het komt van het album Close to the Bone, Smoking Joe Kubek, Mama's Bad Luck Child.

Smoking Joe Kubek, Mama's Bad Luck Child. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eddie Clearwater heet eigenlijk Eddie Harrington en kwam vanuit Mississippi naar Chicago, waar zijn neef mondharmonica-speler Carrie Bell al furore maakte. Hij begon in de band van Magic Sam, hij speelde nog bij Otis Rush en toen begon hij als soloartiest Eddie Clearwater. Hij had 17 albums gemaakt toen hij in 2018 overleed op 83-jarige leeftijd. Eddie Clearwater, I Came Up the Hard Way.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik wil er allemaal met maken.
3: Ja.
2: En ik wil alles zien. En ik wil alles met maken. En ik wil alles doen. En dan kan ik later mooi zijn van hen. En dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
4: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet op pad giet met gasten op locatie. En praat over zaken.

Matthias raakt van binnen. Vandaag een gesprek met Daniel Lohuis. Net deze week is er een nieuwe cd van de groep Skik verschenen. Overal en nergens. Nou, waar ze naartoe gaat, dat is wel duidelijk. In de Drenthe.

0: Daniel, waar staan wij hier?
1: We staan bovenop een bult in een groot veengebied in Zuid-Oost-Drenthe. En op 12 uur van ons zien we Duitsland liggen. Aan de andere kant Klesineveen en Erika. En we kunnen hier een mooi eind van ons afkijken, vind ik zelf.
0: Jij hebt hier natuurlijk heel veel rondlopen. En je hebt natuurlijk ook wel eens je mindere dagen gehad en zo. En hielp de natuur jou daarbij?
1: Ja, de natuur is een prima... hoe zou ik dat eens zeggen? De natuur laat je altijd zien dat het allemaal wel metvalt. Het relativeert lekker in de natuur. Als je dat ziet hoe een klein boterbloempje in zo'n echt, ja, hoe dat dan, zo'n klein bloempje, zo mooi, zo fijn. Dat helpt mij in ieder geval altijd te relativeren en denken van, ach, valt allemaal wel met, wat maak ik me druk om wat ik in de kop heb, terwijl een bramenstruik misschien wat te weinig water krijgt en die zal zich eigenlijk veel drukker moeten maken dan ik. Zo, snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Dan is het een gevoel van een soort van bluesgevoel, of laat maar zeggen, een beetje down, makkelijker te verwerken.
1: Ja, dat is wel een stuk makkelijker als je in de urban omgeving. Vind ik dat, als je in een grote stad bent en alles, tram die rinkelt, je zwaait onder de bomen en zo, dan is dat moeilijker om hem lekker rustig te relativeren. En, dus het is, als je af en toe een flinke blues hebt, dan mag ik hier graag wezen. Ja.
0: Skik heb nou een nieuwe cd gemaakt. Hebben jullie ook hebben jullie daar ook een stuk op staan wat een beetje aan dat gevoel
1: ja, absoluut.
0: Appelleert?
1: Absoluut. Het is namelijk voor het eerst dat er namelijk een echt bluesnummer, tenminste waar dus echt blues, maar in onze ogen een echt bluesnummer op stiet. Dat nummer dat heet ook Hersenpan vol blues. En dat gaat over spijt eigenlijk. Dat is ook, vind ik ook echt een bluesgevoel, spijt, dat je ergens spijt van hebt ofzo.
0: Ja, John Lee Hooker die heeft ooit eens een keer gezegd van blues is sorry.
1: Blues is sorry, ja.
0: In een interview met Pete Welding in Downbeat van pak een beetje 32 jaar terug of zoiets.
1: Blues is sorry, ja.
0: Ja, dat is, John Lee Hooker heeft meer mooie dingen gezegd natuurlijk ook. Hij zegt, where the blues ends, the boogie begins.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dus als je bluesgevoel ophoudt, dan begint eigenlijk het, je kunt je blues van je afzingen en dan gaat het tempo wat omhoog en dan krijg je de boogie. En dan worden de mensen, dan zijn ze het kwiet en dan wordt het wat heftiger gewoon, de muziek althans.
1: De blues ends, de boogie begins, ja.
0: Yeah.
1: Dat is wel een goeie. Ja, en hij kan het weten, hè?
0: Ja, ik bedoel, Hooker is nou 84. Wanneer hij precies geboren is, weten ze niet. Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt altijd 1917, maar sommigen denken dat 1920 was. Ze deden nog geen aangifte, hè. Ze moesten natuurlijk heel ver lopen. Waar hij precies vandaan kwam, hij geeft zelf al aan Clarksdale, maar het is waarschijnlijk Vans, wat even ten zuiden daarvan
1: wil. Maar Clarksdale klinkt wat commerciëler, hè? Als je bluesman bent, dan kom je liever van Clarksdale dan van Erika.
0: Nou ja, maar dit is hier natuurlijk, dit landschap, hè, dat doet natuurlijk toch ook wel wat een beetje denken aan Mississippi.
1: Ja, ik ben nog nooit in Mississippi geweest, maar het schijnt wel zo te wezen.
0: Ja, dat is ook vlak. En je hebt er geen heide, dat heb ik er niet gezien. Maar verder is het ook een landschap wat eigenlijk wel een beetje bij Drenthe past soms, vind ik. Als je die katoen ziet, het is allemaal redelijk vlak. En je ziet de soja. Ja, dan heb ik wel zo'n soort gevoel. Dat het is ook wel wat vochtig. Hier is het ook vochtig.
1: En warm. Het is hier in dit gebied, het is hier altijd warm.
0: Ja?
1: Ja, het is echt opvallend. Ik vind, het is hier nou ook anders warm als waar we net waren. Het is broeierig hier. En het is, dat zal toch wel een of andere reflecteren op de grond, of weet ik wat dat is. Maar het is hier altijd warmer als gewoon op Erika.

0: good baby. I love a good baby. Dit gebied, dit was oorspronkelijk was dit Hoogveen.
1: Dit is Hoogveen, ja.
0: Dit was natuurlijk ook een gebied waar je de blues wel kon krijgen. Ik bedoel, de mensen in het begin van deze eeuw, hè, die hier hard moesten werken, dat was natuurlijk ook geen, dat was ook geen kleinigheid.
1: Ik weet zeker dat als wij hier in dit gebied, als hier destijds ook slaven uit West-Afrika heen waren gebracht, dan had je hier een heel aardige vorm van blues had. Want die mensen hadden hier behoorlijk de blues volgens mij.
0: Ja.
1: En ze hadden wel accordeons of zo, maar ze wisten de blue notes niet, maar dat zat niet in onze toonladen.
0: Nee.
1: Maar anders was dat hier, dit is een goede kweekbodem, wat je zegt. Volgens mij de bodem op zich al. Maar ja, al die verhalen wel hun van eerder en zo, wat hier allemaal gebeurd is. Mijn god. Trieste toestanden hier.
0: Ja, jij hebt dat boek natuurlijk ook gelezen van.
1: Harmen van Houten?
0: Ja, van Harmen van Houten.
1: Harmen van Houten, dat is een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is werkelijk, die moesten direct weer heruitgeven, maar hij is niet meer te krijgen als nijboek. En het moet een standaard boek wezen op alle scholen, vind ik. Het is echt een verschrikkelijk goed boek over socialisme, maar ook gewoon over de mens. Wat gebeurt er met een mens? Dat is het eerste boek ik lees daarin dat hij als kleine jongen, dat hij bij zijn opoe komt in Friesland, ook in het veengebied. En dan hoort hij opeens wat en hij hoort wat en hij begint zo te huilen. En hij is als kleine jongen, hij begint me zo te huilen en hij weet niet wat hij hoort. Wat blijkt nou later? Er was iemand die zat op een accordeon te spelen. Hij had nog nooit muziek gehoord. Daar denken wij dan helemaal niet meer bij na. Als je nou toch geboren was, het eerste wat je hoort is geluid van een opstartende iMac of zo.
0: Ja.
1: En toen hadden ze nog nooit een accordeon gehoord. Ik wist niet eens wat het was. Je had alleen fluiten en zingen gehoord. Nou, prachtig. Daar denken wij helemaal niet meer bij na.
0: Dat staat eigenlijk vlak bij de orale traditie, hè? Met zo'n accordeon, daar werd eigenlijk Parlando bij gezongen, zou ik maar zeggen. Parlando is pratend. Praat bij gezongen. Dus dat werd, hier werd natuurlijk ook verhalen verteld, hè?
1: Ja, er werd veel verhalen.
0: Met een accordeon erbij en er werden natuurlijk verhalen verteld. En het is hier natuurlijk, de mensen hebben het hier natuurlijk ook verschrikkelijk arm uit. Dat kan als niet anders, hè? En het waren toch ook, waar kwamen die mensen vandaan?
1: Nou, meestal, hier kwamen ze veel uit Bentheim. Was ook veel
0: Duitsers.
1: Ja, via Slagaden, veel katholieken. En zoals verderop de dorpen, zeg maar noordoostelijk van M. Die komen allemaal weer van het Groninger gebied. En dit is dan voornamelijk wat ik zeg, Slagaden.
0: Maar die verveners kwamen uit het westen. Of tenminste de mensen die dat niet verveen. Nou, ja. De bazen, zou ik maar zeggen.
1: De bazen.
0: Ja. Laten we zeggen de plantagehouders.
1: Ja, nou ik denk dat het zeer vergelijkbaar is. Want wat ze toch ook was verteld, die winkelnering, dat ze de hele winter op de s'winters kon ze daar niks verdienen en dan gingen ze s'winters op de pof kopen. Maar dan moesten ze zomers met de zuurverdiende centjes weer terugbetalen. Dus ze waren eigenlijk gewoon slaaf.
0: Ja, dat was sharecropper eigenlijk ook.
1: Wat sharecropper?
0: Sharecropper, dat was ook iemand die zogenaamd zelfstandig was. En die kreeg dan poortgoeden en zo kreeg je dat met geld van de baas. En dan was hij daar ook, ja, dan moest dat later ook weer inlopen. Maar als het dan misging, dan was hij meteen weer nulboel, was hij weer schuldig en zo. Dus het was toch een vorm van, was een vorm van uitbuiting natuurlijk ook. Ik bedoel, volgens mij kun je dan nog beter slaaf is. Dat zet wel, ja jongens, hier een stukje. Nou, begin maar. Maar achteraf bleek dat allemaal niet zo te werken.
1: Ja, dat waren wel zeer andere tijden. Ik kan me er nauwelijks wat bij voorstellen. Maar ze werden er niet vrolijker van in ieder geval. En toch is hier in dit gebied helemaal niet echt een blues ontstaan of zo. Je hebt wel nog wel ja, die moordlieden toen. Maar, en wat polka's en zo. Maar voor de rest, volgens mij deden ze het hier andersom. Meer elkaar weer opbeuren.
0: Ja, ja.
1: Relativeren.
0: Ja, dat is eigenlijk wat Hoeken zei, hè? De blues ends, de boogie begins.
1: Ja, nou ja,
0: als je van die triestheid af wilt, dan zing je dat eerst van je af en dan herkent iedereen dat en dan ga je over op iets vrolijks. Ja. Want dat is de vreemde ambivalentie van de blues, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
0: Schik dat. Schik, jullie komen hier ook. Jij komt hier in ieder geval vandaan, hè?
1: Ja.
0: En die andere jongens.
1: Meestal ook.
0: Dus ja, hè?
1: Ja, de gitarist.
0: Heb nou deze omgeving. Je hebt natuurlijk ook invloed daar op jullie plaat, natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben alleen me niet heel erg van bewust. Maar ik denk dat het absoluut wel invloed heeft. Want. Tenminste, anderen zeggen dat. Ik kan dat zelf niet zo heel goed eruit halen. Maar dat heeft wel invloed in ieder geval op de, op wat je inspireert. Wat ik net bijvoorbeeld zeg over zo'n boterbloempje, dat relativeert. Of, nou ja, het maakt niet uit wat, maar wij zijn opgegroeid op het platteland. Dus je hebt ook, mijn moeder die vertelde allerlei dingen altijd over boom en over. Weet je, staat dicht.
0: Dichter bij de natuur.
1: Ja, en bijvoorbeeld sterrenkijken. Ja. Mijn moeder kijkt nog altijd elke avond. Dan als het helder is, dan gaat ze buiten staan te sterrenkijken. En dat is iets wat ik echt nooit benadrukt heb, wat heel normaal is. Maar
0: ze werd ook wel verweerlijk om, denk ik.
1: Ja, dat wist ze wel.
0: Ja.
1: En ik heb ook nog een oom en die is zijn hele leven al een boer. Is nu een boer in rusten, maar die werd ook verschrikkelijk veel van het weer.
0: Ja.
1: Dat kreeg je dan, hè. Dat doen ze.
0: Ja, we bent eigenlijk weer een soort van grensganger geworden. Want eentje wie erop, daar ligt Duitsland. En eigenlijk bestaat de grens nog niet meer, hè, van dag naar dag. Ja. Wij doen het wel allemaal alsof een heleboel mensen, die kennen Duitsland helemaal niet. Die hebben een idee over Duitsland van, nou ja, er wonen alleen maar nazi's of zo. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Je moet dat allemaal niet zo... Dat
1: is absoluut niet waar.
0: Niet helemaal generaliseren. Maar de mensen net over de grens, die praat net zo... Als de mensen hier.
1: En ze eten ook net zo. En ze eten ook net zo. En dan mag jullie het kiezen waar ik die haar bedoelde. Ja. Bij eten of bij eten? Ja.
0: Een haarsmuet. Ja. Een stomme haar. Zeg ze daar in fraas.
1: Ja.
0: Hazenhoogeveen Oesta.
1: Maar wat dat is met die blues hier, dat weet ik ook nog niet precies. Want dat moet ze maar een keer uitzoeken hoe dat dan komt. Of zal het komen van de beiden die hier steken? Hier? Het is allemaal beiden.
0: Ja, wij zitten hier daar een paar van...
1: Ja, King Bee.
0: Ja, maar we hebben daar ook een paar van die dingen, hè, daar in het veld. Ja.
1: Dat vind ik mooi nou, King Bee.
0: Slim Harpo.
1: Is dat Slim? Ja,
0: Slim Harpo.
1: Slim Harpo.
0: Ja. Op het Excello-label, hè, van de man uit Crawley.
2: Jay Miller,
0: helaas overleden. Die hebben al die oude nummers opgenomen.
1: Ik heb toch altijd het rare vermoeden dat het ergens een beetje een vies liedje was, of niet, King Bee?
0: Tuurlijk.
1: Ja, een beetje vies praatje.
0: Ja. Hey, maar kijk, in die blueswereld was het natuurlijk gangbaar dat ze een tweede taal ontwikkeld hebben. Hè?
1: Ja.
0: Een taal, de eerste taal was voor de tegen de bosman en tegen de plantagehouder. En dat was gewoon Amerikaans-Engels, zou ik maar zeggen. Maar de tweede taal was gewoon een soort van cryptotaal die lui weer niet verstaan. Weet je wel, die hebben ze gewoon zelf gemaakt. Het was een heel aparte wereld natuurlijk. Dus in die bluesteksten komen natuurlijk een heleboel crypto teksten voor. En die dan vaak giet over of A, over seks, of B, hoe lullig die blanke man dat allemaal tegenover hen deed.
1: Crawling Kingsnake, ja. Heb ik ook nooit vertrouwd. Ik denk, dacht je het vast niet over een slang.
0: Of een backdoor man of zo.
1: Een backdoor man, ja.
3: Yeah. Every now and again there is snake creeps and crawls its way into your life. Like the deadly black mamba, so fast you can't even see him strike. Let me tell your mama one snake you must keep as your very special friend. I am the crawling king snake, mama, and I rule my den. Yeah, I'm a crawling king snake, baby.

0: Muziek, daar zit eigenlijk ook bij jullie in de familie. Jouw papa is organist.
1: Ja, organist en dirigent.
0: Ja.
1: En die is ooit nog Drents kampioen accordeon speelden geweest.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Noord-Nederlands kampioen.
0: Ja.
1: Op zijn 16 of zo hebben we nog een bekertje van in Hustal. Ja, mijn vader, dat is mijn andere opa Logus. Opa Logus was boer. En die... Dat moet wel een muzikale man best hebben, want hij had nooit les gehad of zo, maar als ze dan zondagsmorgens uit de kerk weer kwam en dan. En dan kwamen we weer thuis en dan trapte het harmonium aan. En als er nieuwe liedjes waren, dan kon hij dan zo naspelen. En zijn laatste 10 jaar van zijn leven was hij eigenlijk heel erg dement. En hij kon hij geen nood meer. Hij zat gewoon niet meer achter de orgel, was gewoon te dement voor. En zo opeens was hij weer achter de orgel gekruipt, maar had zo weer vandaan gespeeld, nerfd.
0: Ja, dat is heel vreemd. Dat heb ik wel eens vaker gehoord, dat mensen die dement worden muziek hartstikke mooi vinden.
1: Ja, hij speelde zo weer verder.
0: Ilko Gellings, die vader, die ging op een gegeven moment ook, toen hij niet helemaal... Toen begon hij ook accordeon te spelen weer en zo.
1: Ja,
0: jarenlang niet aanraakt daar en zo. Ja. Dat is een beetje dit.
1: Ja, dat zit diep, denk ik. Hè? Het spullen van muziek. Vooral als je dat altijd. Het is toch nog een soort geest, hè, muziek. Hoe zeg je dat dan? Muziek is het.
0: Ja, zeg het laatste geheim.
1: Het laatste geheim.
0: Ja.
1: Het laatste geheim.
0: En dat wordt subliem, want muziek is ook een healer, hè, denk ik altijd. Ja. Een beetje.
1: Oh ja, absoluut. Ben ik ook helemaal mee eens. Maar dat is weer met die blues, de healer. Toen ik dat nummer van John Lee Hooker hoorde, toen van The Healer, toen in de jaren 80. Toen snapte ik dat pas, dat bedoelde hij natuurlijk. Maar dat is echt zo. Ik hou van heel veel soorten muziek, jij ook. We hebben het ook altijd vaak over Bach en zo. En Mozart en zo. En dat helpt ook heel goed. Maar blues is toch wel heel apart, ja. Dat is soms zelfs fijn om een beetje de blues te hebben. Omdat je dat van je af kunt zingen. En dat vind ik het mooie aan blues. Ik ben ook gek op country en op bluegrass en zo. Maar ik vind echt blues... De laatste cd's ophaal van Muddy Waters, die Plantation recordings.
0: De allereerste.
1: Geweldig.
0: Ja, Ellen Lomax, hè?
1: Ja, die heeft goed werk verricht, die man.
0: Ja,
1: die was goed bezig.
0: Dat is de man van The Land Where the Blues Began.
1: Ja.
0: De standaardwerk in de blues, hè. Dat moet eigenlijk iedereen die een beetje... van de blues houdt, die moet dat lezen. Lustraars, onthold dat. Land Where the Blues Began. Ellen Lomax Jr. Die oude Lomax, die heeft natuurlijk ook die field recordings gemaakt. Hè? Die waren dus gewoon in zo'n gebied waren ze bezig. En met een hele oude recorder. En dan namen ze die mensen op, die gingen er naartoe. Maar die kwamen dus ook in opdracht van de Amerikaanse regering. Ik denk wel dat ze hier in Nederland ook, maar dit is wel gebeurd volgens mij door. Hoe heet die man nog weer? Maar dat hadden ze hier. Ja,
1: ja, dat is altijd wel gebeurd, weet
0: je? Ja.
2: Aarte Doornbos.
0: Ja,
1: die heeft al het ding
2: onder de groene linnen, die heeft al die volksliedjes opnemen.
1: Ja. Oh, ja?
2: Ja.
1: Okay, dan.
2: Ook hier heel veel in deze portrein.
1: Ja. Okay, dat moet ik dan keren. Dat is inderdaad. Dat is ook weer een raar voorbeeld van wat ik raar vind aan Amerika. Dat ik bijvoorbeeld inderdaad in huis allemaal cd's heb van die Lomax die allemaal rare dingen opnemen heeft, alle blues dingen. En dat ik van hier niet heb. Dat is toch raar. Dat is de aantrekkingskracht van Amerika, van Noord-Amerika.
0: En dat is dan het rare is dan eigenlijk van zoiets dat ze dat in opdracht deden van de Congress of Library. Hè? Dat is een regeringsinstantie voor de culturele inheritance. En als je dan ziet dat die mensen dan in Mississippi kwamen in opdracht van de regering, maar dat ze dan eigenlijk op wouden nemen. Met een of andere negerzanger en dat dan door de local sheriff die zei, ja, maar ik heb hier. Ik heb niks met jullie te maken. Ik heb Washington, hoezo? Dat is ver weg. You're a nickel lover. Dus dan moest die man die daar in opdracht van de regering kwam, die moest dan toch nog heel stiekem.
1: Ja,
0: hè? Sneaky, s'nachts, s'avonds naar een of andere schuur toe gaan. Om die mensen op te nemen.
1: Idiot, hè?
0: Ja, want je moet niet vergeten dat Mississippi natuurlijk een van de most southern state on earth, zeg ik wel eens. Waar de discriminatie natuurlijk het ergste was, hè?
1: Ja, dat is een raar land, jongens, Amerika.
0: Ja, het is heel, heel vreemd en ik moet je eerlijk zeggen, dat is nog zo, hoor. Ik bedoel, het is schandaal dat het rijkste land van de wereld een van zijn culturele plaatsen zo behandelt.
1: De veenarbeiders, daar waren er vast en zeker een heleboel van die aan behoorlijk maling aan van wat er verteld werd. En ik denk dat dat bij de mijnwerkers ook een hele beeld waren en bij de landarbeiders ook. Ik denk dat je dat al snel kreeg. Mensen die zich minder bedeeld voelden en minderwaardigscomplexen, die gewoon dat compenseerden, denk ik, met ja, weet ik veel, compensatiegedrag en...
0: Streup, dat is hier ook al een deel.
1: Streup, dat is hier ook verschrikkelijk veel, denk ik, ja. Met voeken, met dikke vissen vangen en alles, ja. Maar ik denk dat hier een behoorlijke wetteloosheid wel woekerd heeft, ja. Want ik heb ook wat verhalen gehoord van het smak om hier. Mm-hmm. En dat doen ze dan hier over de grens. Dan begint dan, is er ook nog een stuk veen en dan komt meppen en zo. En hazelunen. Nou ja, nog steeds komt de afvalkorn uit hazelunen.
0: Maar ja, dat was een grote fabriek, hè?
1: Ja, de beren, ja. In ieder geval de
0: afvalkorn. Ja, de beren, ja.
1: En daar was toen, waren er ook een heleboel stokerijen. En dan, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal, dat ze dan de voezel, zo noemen ze dat spul, dan doen ze in varkens blazen. Ja, de varkens blazen en doen ze al die dranken, knuppie erin en doen ze allemaal zo onder de jassen. Zo. En dan lukt me allemaal dikke kerels over het veen en zo hier. Maar dan kwamen de grenscommissen eraan. Dat noemen ze dan zo, vind ik zo'n mooi woord, grenscommissen. Maar die scheuten ook direct gewoon.
0: Ja, dus
1: die zijn halt en dan was het direct bam. Scheuten ze zo neer.
0: En mensen van buiten die kwamen gingen natuurlijk, die duurden het veen helemaal niet in.
1: Nee. Ja, nee, dat moet je wel weten.
0: Als vreemde, dan die kwamen er niet. Je, dat was toch een...
1: Kijk, was zoals nou denk je van, hier is nog wel over te lopen. Maar eerder schien dat dus ook echt moeraswesten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dan sprongen ze echt van pollen tot pollen. Daar heb ik nog eens een liedje over gemaakt, van pollen tot pollen. Dat je houvast hebt op maar zulke kleine polletjes. En dan sprongen ze zo van pollen naar pollen naar Duitsland. Voor drank.
0: Drank, dat is toch ook een beetje een overeenkomst, hè? Met dat Mississippi en dat Louisiana, dus dat die moonshine, whisky, ja. die white lightning.
1: Ja, hetzelfde ja. Verhaal. Maar volgens mij is dat ook weer een zuipen, dat doen ze overal voor.
0: Des werelds, wordt overal dronken.
1: Universeel ja. Iets, maar ik denk wel, ja, dat is ook wel weer, ja, dezelfde mensen die proberen hun verdriet ook te verdrinken natuurlijk. En dat was ook nog wel vrij goedkoop, hoor, hè? In die dagen.
0: En dat moesten ze dan ook nog kopen, waarschijnlijk in de winkel van voor degene waar ze verwerken.
1: Ja, en daarom gingen ze dus naar Duitsland zelf.
0: Ja, precies,
1: zelf halen.
0: Precies, ja, ja.
1: En dan kwamen ze terug en dan doen ze dat in kruiken. Misschien je hier nog te kunnen vinden, de kruiken. Die liggen hier gewoon in het veld. Stenen kruiken met dappen erop. En dan met voezel erin. Nou, dan hebben ze laatst nog een keer wat van vinden. Ergens gewoon, dat heeft daar leeg, dat hebben ze daar verstapt en nooit weer terug kunnen vinden of zo. Dat was gewoon 100 jaar al jenever uit Hazelunen of zo. Ja, aparte verhaal. Ja. You got to take sick and die some of these days. You got to take sick and die some of these days. All the medicine you can buy and all the doctors you can have. Got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. Mother got to take sick and die some of these. All the medicine she can buy and all.

0: Gleuf en bijgeloof, Daniel. Was dat hier ook aanwezig? Gleuf, ja. Gleuf, ze waren hier Rooms-Katholiek, zei jij?
1: Ja, veel. Terug. Zoals in Erika, daar ben toevallig dan een hele club katholiek terechtkomen. En voor de, over het algemeen is dat in Drenthe niet echt het geval. Maar ja, ik heb er veel over gelezen natuurlijk. Het geloof op zich interesseert mij ook nog wel. Dus ik heb er ook veel over gelezen. Maar wat met name wat mij opvalt, is het bijgeloof. Ik heb er zelf ook veel last van. Maar daar krijg je gewoon op een gegeven moment echt last van. En dat zijn leuke dingen en ook minder leuke dingen. Maar wel allemaal in verband met mooie alle verhalen. Het bijgeloof van doodjoelers bijvoorbeeld. Ken je dat?
0: Nee.
1: Doodjoelers, dat is dan als iemand doodschiet. Dat er dus altijd een hond loopt te joelen. Dat is altijd dan je op het dorp een hond gewoon en dan schijnt er op dat moment niet naar door te gaan. En het schijnt ook altijd te klappen. En er zijn ook honden gesignaleerd die helemaal niet die van niemand waren. Zo stond een hond en dan ging er iemand door. En dan verhaal over kraaien en zo en woef.
0: De Hellhound on my trail.
1: Hellhounds on my trail, ja.
0: Ja. Robert Johnson.
1: Ja, maar die had er ook al last van.
0: Ja, die
1: of zal van die slechte drank komen, al die verhalen. Ja. Dat kan ook.
0: He was a woman's man, hè?
1: Ja.
0: Hij zegt er ook altijd piekfijn uit, Johnson. Hij is toen later in stilte getrouwd met een oude vrouw die hem ook onderhield. En daarom had hij ook al die van die mooie pakken aan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, er zijn trouwens maar heel weinig foto's van.
1: Ja, wat ik zeg.
0: Maar op die ene, daar staat hij ook keurig in het pak.
1: Dat was net
0: op de box. Ja, nou, natuurlijk was geen nette jongen. Ik bedoel, kijk, die mensen waren natuurlijk ook een soort van outlaws. Hè? Eigenlijk was dat natuurlijk ook een beetje zo met muzikanten. Die zwieren hem ook van dorp naar dorp en zo. Of als speelden op bruiloften en partijtjes in wonings en zo. Want blues werd vroeger ook alleen maar gemaakt in wonings, zou ik maar zeggen. John Lee Hooker speelde bijvoorbeeld in Detroit in de Black Bottom. Dat was de armste buurt daar. Speel je een party, dus gewoon bij mensen thuis. Nou, daar had je daar een hele grote familie. Er waren 18 mannen, daar speelde die voor.
1: Ja, hè?
0: Weet je wel.
1: En zo zie je de accordeon spelen.
0: Ja.
1: Leuk is dat toch, hè? Ik ben er nou van overtuigd dat als jij bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraatmeisje bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar Argentinië of zo. Als je daar op zoek gewoon naar de volksmuziek, krijg je dezelfde verhalen ook weer. Ik denk dat allemaal een soort universeel.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
1: World blues of zo. Mensen troost zoeken in muziek.
0: Je zou kunnen zeggen wat de Portugezen zeggen over de vado.
1: Ja.
0: De saudade bijvoorbeeld. Het gevoel van weemoed en het noordgevoel, zou ik maar zeggen. Echt helemaal raar.
1: Ja, het is een. Ondertussen haal ik met de bijen in van het lief. Maar ze maken wel lekkere honing.
0: Honeybee.
1: Honeybee, ja.
0: Dat is ook van Muddy.
1: Make pretty honey. Ja, Muddy Waters is toch wel mijn held, weet je. Ik vind Muddy Waters, die is namelijk trots en daar hou ik van.
0: Ja, ja.
1: Trots. Blues moet ook over pien gaan en over alles. Maar Muddy Waters, dat is een trotse man. En daar ben ik gek op. Ja. Dat vind ik te gek. Ik bedoel, daar kun je dan ook weer kracht uitputten. Als je die live plaat van Muddy Waters met Johnny Winter, als ik dat hoor, denk ik van ja, zo'n man die al zoveel met maakt hebben en dan heeft. Scheid aan, nog steeds volgens mij, tot aan het niet door, even scheid aan de blanken volgens mij. En ging een dure champagne, wat het verhaal vertel jij dan een keer, dat is een dure champagne.
0: Ja. hij mocht geen whisky meer drinken.
1: Maar gewoon een trotse man, zo van, everybody knows I'm here,
0: yeah.
1: Gucci Gucci man.
0: Ja, dat is ook waar, de Muddy had zo'n dignity, hè? Dat zegt ook iedereen. En hij vond het belangrijk dat zijn muziek overkwam.
1: Ja.
0: Dat zei van, nou, dit is gewoon onze muziek. Dit is cultuur.
1: Ja.
0: En dat wordt helaas nog maar al te vaak vergeten in Amerika. Ik bedoel, Mississippi, zou ik zeggen. Ik zou trouwens de luisteraars nog wel even willen attenderen op het boek The Mojo Man van Sandra B2's. Hè? Als je dat ooit in handen kan krijgen over Muddy Waters, dan moet je dat echt eens gaan lezen.
1: Ja, dat moet ik ook nog lezen. Ik heb wel al
0: prachtig hoofdstuk per hoofdstuk gedocumenteerd. En een prachtige discografie.
1: Ik heb al die boeken gelezen over de Beatles en over de Stones en over Clapton en zo. Maar ik moet nou even naar de vaders van hun.
0: Ja.
1: Zo schiet de zoekstraat steeds verder.

0: Ik ben een groot voorstander van het op zoek gewoon naar roots. Of nou van muziek is of van jezelf. Dat moet gebeuren. Ik hou heel erg van blues al heel lang. Kijk, wanneer is dat nou echt begonnen? Toen ik 16 was of zo, toen begon ik echt blues heel erg mooi te vinden. En dan wil ik dat ook helemaal onderzoeken en dan wil ik er ook naartoe. Ik ben ook naar die plekken geweest, want ik ben ook een grote Bach-fanaat.
1: Ben ik ook geweest.
0: Ja. Dus ik ben...
1: Bij in Leipzig.
0: In Weimar en zo.
1: In Thomaskirche.
0: Ja. En dat ik eigenlijk dit jaar ook
1: helemaal gerestaureerd, hè?
0: Ja, hij was jarig qua overlijden.
1: Ja. Ja. Ja, hij is niet zo goed behandeld. Hè. Nou, komt die standbeelden, die komen daar naar voren en zo. Maar hij is eigenlijk door de ambtenarij in Leipzig redelijk beroerd behandeld, zou ik zeggen.
0: Ja, het was jij hem nooit inzien dat hij nogal goed was.
1: Geniaal,
0: daar
1: had hij lui helemaal geen verstand van.
0: Nee, hij was toch ook gewoon kantor. Dat was, natuurlijk was hij wel wat, maar dat was...
1: Maar het was dan de stond gelijk aan lakei.
0: Ja.
1: Je kreeg hetzelfde loon als een lakei. Moet je nagaan. Die man.
0: Ja. Ja, en hij moest ook gewoon lesgeven. Dat stond in zijn contract. Hij moest zoveel uren in de week lesgeven. Ja. Toen moest ze even zien, even de hoge mes aan de kant, even een paar jongetjes lesgeven.
1: Ja. Ja, dat moest erbij. Hij moest voor 3 kerken zorgen, dat het in orde kwam. Drie koorden en dat soort dingen.
0: Maar ik denk wel dat aan Bach, die had niks meer gegeven van blues. Dat denk ik dan toch wel. Dat ligt zo ver van elkaar af.
1: Ja, hoewel ik soms, als ik hem hoor, dan wel een soort van blues gevoel heb.
0: Jawel, maar dat is meer dat hele trieste gevoel.
1: Ja.
0: Maar Blue Notes, dat zal hij beschouwd hebben als vals.
1: Ja.
0: Dat weet ik zeker. Want dat is namelijk ook het geheim van de blues, volgens mij. Dat ene.
1: Die toon weg.
0: Die toon die er net tussen zit. Ja. Dat is namelijk geen D, en het is ook geen D, en hij zit er net tussen.
1: Ja.
0: En dat hem, zoals in de Indiaanse toonlader, heeft dat ook. En ik denk dat voordat dat in Nederland geïntroduceerd was, die Blue Note, daarom hebben mensen daar toen ook vals van, volgens mij. Ook de mensen hier, toen ze voor het eerst Rock Around the Clock hoorden, dat was waarschijnlijk de eerste Blue Note die een beetje hier veel op de radio was. Dat hebben mensen vals van, dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Dat is echt zo. En Elvis, dat sprak juist bij de jonge mensen volgens mij heel erg aan.
1: Ja, mondharmonica ook. Hè? Ja. Als je diatonisch speelt, dan krijg je dat gevoel, die moet je ook trekken, die noten.
0: Ja, dit is een noot. Die.
1: Ja.
0: Dat is in onze muziekgeschiedenis orden, is dat gewoon... Het is of deze, maar niet. En dat is volgens mij, dat is de... Maar ik speelde eerst altijd piano namelijk. En veel klassieke dingen en zo. En toen op een gegeven moment, jaar of 13 was ik, 14. En toen hoorde ik op een gegeven moment rock and roll en blues en toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik aan mijn pianoleraar vragen van hoe moet dat? En zo was dat.
1: Ja.
0: En dat was een hartstikke, toen had ik dinges, Fats Domino.
1: Ja, ja.
0: Maar ik was nog steeds niet tevreden, want op de piano zit die blue note nou.
1: Nee.
0: Zit er niet op. En daarom wil ik gitaar spelen. En mondharmonica, dat kun je zo zoeken.
1: Je slaat je toon aan van de piano en dat is hem.
0: Dat is hem, doe je niks aan.
1: Het pedaal helpt je ook niet in dat geval.
0: Wordt alleen maar langer.
1: Ja. Ja, zo giet dat, jongens. Dat is de blues op Erika, zegt wij hier.
0: Ja. Ja. Ja, de blues. Ja, dat is een heel apart verhaal.
1: Dat kunnen we wel gebruiken. Nou, schik dat komt. Jullie bestaan ook alweer een jaar of 5, 6, Daniel?
0: Ja, ook alweer 6 jaar zo. Ja, dat gaat snel die tijd, jongen.
1: Jullie ben in vrij korte tijd ben je toch heel erg bekend worden. Hoe werkt dat nou? Ik bedoel, je komt eigenlijk via een soort van... via een circuit kon je op een gegeven moment... binnen, een beetje een obscuur circuit, weet je wel, je bent een nieuwe band en dan zeg je, weet je wel. Maar dan op een gegeven moment word je groter en iedereen in Nederland kent je en dan kon je al heel snel een heel ander circuit. Had wij tenminste, en ik zag dat van jullie ook staan in grote tenten en feesttenten en zo. Ik vond dat nooit zo prettig, weet je wel. Festival vind ik dan nog wel leuk, maar die grote tenten en zo.
0: Ja, ik vind het, ik ben namelijk iemand... ik wil dat allemaal metmaken.
1: Nou. Ja.
0: En ik wil alles zien en ik wil alles metmaken en ik wil alles doen en dan kan ik later mooi zeggen van nou, en dat bevalt me wel en dat bevalt me niet.
1: Nee.
0: Dus nu heb ik al, na een jaar of zes, heb ik al een heel aantal dingen die ik helemaal te gek vind. Maar ik heb ook een heel aantal dingen die ik helemaal niet zo heel erg leuk vind.
1: Nee.
0: Maar daar kom je wel mooi achter.
1: Ja.
0: Maar ik mag kijken als er mijn muziek maken wordt.
1: Ja.
0: Kijk, die grote tenten, wat ik wel weer te gek vind aan grote tenten, is dat het is allemaal voor elkaar. Jongen. Dus het publiek is er, het licht is er,
1: ja.
0: Het spul stiet.
1: Ja.
0: Je hebt al die mooie geluid.
1: Ja.
0: En de techniek is voor elkaar. En go with the show gewoon.
1: Ja. Ja.
0: Dus, daar hou ik wel van. Maar heel intiem en heel klein, dat vind ik ook mooi.
1: Ja.
0: Het is een. En je moet, ja, het is net zo. Je moet gewoon, ja, je moet zelf. Je moet je leven zelf invullen of zo. Dan willen wij ook graag kijken wat we ermee doen.
1: Ja,
0: dat en, is En wij zijn geen commerciële instelling. Wij zijn geen commerciële instelling die.
1: Oh, ik denk ook dat je gewoon in de muziek zeker je eigen weg moet gaan. Ja. Want anders dan word je al heel snel net zoals anderen.
0: Ja, en dat heb ik toch.
1: Alleen wat ik wel zeg bij die tent. Nou, goh, kijk, daar kon je in een circuit terecht. Iedereen belandde. Komt vroeger of later in zo'n. In zo'n ook in, niet alles is natuurlijk tent, maar in zo'n circuit waar ik dat. Huizen en zo, niks te nadeel van die mensen, maar zo. En ik denk van ja, wat heb dat nou dan met die muziek te maken of zo?
0: Ja. Nou, ik word alleen zoals, als je daar dan over hebt, ik word soms niet zo heel vrolijk van als je het gevoel hebt dat je echt onderdeel bent van een heel commercieel iets.
1: Decorum ben of zo.
0: Ja. Nou, nee, maar dat jij gebruikt wordt voor de bieromzet. Daar knap ik niet van op.
1: Nee,
0: daar word ik niet vrolijk van. Want ik wil best namelijk zorgen dat iemand een goede bieromzet heeft. Maar dan wel omdat wij schik zijn of zo. En kijk, in het publiek deed dat niet. Maar soms, heel af en toe, er is nog twee keer gebeurd dat ik dacht van oké, ik sta hier nou wat te spelen. En dan worden hier een heleboel winst maken.
1: Ja.
0: En we verdienen zelf ook wel een centra. Maar ja, dat is een beetje moeilijk uitleg. Maar
1: ja, nee, ik begreep precies wat.
0: Dat hele commerciële.
1: Ja, ik zit ook al 10 jaar in die business. Dus ik weet ongeveer wat over Giet. Weet je wel. Nou, nee, Daniel, jij moet gewoon jezelf blijven.
0: Dat is ook wel.
1: Ik wil jou namens Radio Drenthe en de VBRO vriendelijk bedanken voor dit prachtige gesprek hier in het Veen op Erika.

0: De muziek die als tussendeur draait weer in het gesprek van Harry Musquet met Daniel Lohuis. Die muziek die was van John Lee Hooker, Hobo Blues. Een uitvoering van Crawling King Snake van Eric Burdon. En dat was vroeger de leadzanger van The Animals. You Got to Take Sick and Die Some of These Days van Muddy Waters. En dat is zo'n oude Plantation recording van Alan Lomax. En een nummer van Chester Burnett, oftewel Howlin' Wolf, Ain't Superstitious. We gaan verder op pad met Harry. Hij volgt het spoor terug van zijn jeugd.
1: Wij zijn hier in de Oude Molenstraat. Hier aan mijn linkerhand, daar woonde vroeger Kramer. Maar inmiddels is hier een parkeergarage achtergekomen. En daar vlak achter was de tuin van mijn oma Hans. We staan hier nu midden op die Oude Molenstraat. En dan is er hier nou een, waar ik dan geslapen heb. Dat is daar boven. Dat is nou een videokring. We gaan even dat gangetje in hier. Er was vroeger een poort, een halte poort die is ernaar. Niet die van mijn oma Hans. En kijk, wat zie je hier nog? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hier, kijk, hier kun je precies zien waar vroeger de raam van de kelder zitten heb. In dit gangje. En kijk, ik kun wel zien, dat is ook nog niet zo lang, want ik ben hier 2 jaar geleden ook nog een keer geweest. Toen was het nog, zat er nog glasvuur met tralies. En hieronder hebben mijn moeder en ik in de oorlog zitten. Mijn oma Hans, Hans Schuil, die was bij de brandweer en het was ook een... Die had hier een elektriciteitswinkel. En daarnaast zat Westerhof en er was een kleermaker. Deze mensen hiernaast die heet Kramer. En hier, als je hier doorheen ging, door deze poort, dan kwam je op een soort van binnenplaats terecht. En daar kwam dan vaak die hele familie Haas, een heleboel van die mensen, want mijn moeder was een Haas, die kwam dan hier op zaterdagmiddag, ging ze inkoop doen, ging ze hier thee drinken. En daarachter was een hele mooie tuin. En mijn oma had daar nog een loods met kippen. En appelboomgaar en zo. En ook wat iedereen heeft, weet je wel. Boon, aardbeien en natuurlijk spul. En dat was dan, dat liep nog heel eind deur. Tot aan de, dan was er een schutting. En dan was het weer tuin van die mensen die aan de Groningerstraat woonden. Dat was Klaas van de Ploeg. Die had toen een zaak, een rijwiel en brommers. Die zat aan de andere kant. Maar hier is dus, hier hebben wij... En luisteraars, het is echt waar. Misschien kun je het aan de akoestiek worden. Hieronder hebben wij zeer. Kijk, hier een soort voorbeeld van iets wat er nog wel zo'n beetje in zit. Van de Kremers hier. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Aan die kant had je Apeldoorn met Jan Apeldoorn met een verhuisbedrijf. En Theo, die zat bij mij in de klas ook. En je verderop had je Jobing, die nu in Gasten zit. Bij die antiek. En die had een hele oude meubelzaak en zo. En daar had je Bakker Stoker en het was hier allemaal heel anders. Het is nu, je herkent het eigenlijk niet meer. Dit is nog een van de weinige dingen die overbleven is. Wij zaten niet voor niks in die kelder. Ja, het zijn maar een paar maanden geweest. De Canadezen waren hier eens invallen. En hier verderop was een brug. Daar kon je dus overheen. Want het is nou een vaste verbinding, maar verder kon je er niet komen. En langs dat kanaal stonden allemaal Canadese tanks. En in de stad zaten de Duitsers. Dus in deze straat is ook nog even vochten. En ik kan me nog herinneren dat de Canadezen achter dat huis kwamen en die toen ging schieten, dat heb ik nog gehoord. En dat later ook nog één gewond daarheen werd gebracht. Dus dat, vandaar ook, weet je wel. Maar dat was, daar stond, mooi. En Ineke heb je er ook nog gewoond. Dat neem je verderop. Ineke Merks, want dat was het dansschool Merks dus. Die had hier toevallig langs vies, dat is ook nog weer leuk.

Dan loop je nou in de Gymnasiumstraat en hier is ook nog een stukje historie. Waren we net bij de legerschool. Nu bent wij aangekomen bij de MULO, het meer uitgebreid lager onderwijs, zoals ze dat toen noemden. Ja, toen de HBS en het gymnasium. Vreemd genoeg stond die school ook allemaal in dezelfde buurt. Wanneer je hier uitloopt, loop je zo tegen het gymnasium aan en loop je nog een eind in Wieler, dan kom je bij de HBS. Nou, hier was de ingang van de school. Of nee, wacht even, hier was de ingang niet. Ja, hier was wel een ingang, maar de echte ingang was aan de andere kant. Daar kunnen wij denk ik niet komen. Misschien dat we door de bossen heen kunt. Het liep mij hier. Nee, het is helemaal begruisd. Hier kon je niet deur. Later heb het gak hierin zitten. Dat is inmiddels ook wat start. Ik weet niet wat er nou in zit volgens mij. Is het helemaal onbewoond of zo. Maar hier kon je dan, op de site kon je naar de speelplaats af. Ja, dat was al de ontmoetingsplaats. Stond je fietsen hakken. En hier liep dan de leraar, als het vrij kwartier was, die liep zo in deze straat op en neer. En als je in de eerste, tweede klas zat, dan moest je niet, dan moest je daar blijven. Maar als je in de derde zat, dan moest je op een blokje lopen. En dan kun je daar aan het einde, was een bakkerwinkel. Dan gingen ze in het kwartier, gingen al die jongens gingen puddingbroodje kopen daar. Dat weet ik nog allemaal precies. Nou, hier heb ik dus, volgens mij was dit de eerste klas. Deze hier. Dit bestaat er nou voor. Dit was de eerste klas. Dit was 1C. 1A, dat was de buitenklas. Daar kwamen allemaal mensen ook uit Grol. Gezien is Lunzingen, dat soort warmels en zo. Die kwamen daar. Maar hier zaten allemaal mensen die hier uit Assen kwamen. En meneer Spenner Weiland, dat was de hoofd van deze MULO en meneer Kroeze, Jo Kroeze, dat was die gaf biologie, een hele beroemde man, stelde het Kroeze Huis hier nog in Assen. Dat was de onderdirecteur. En op deze school is het eigenlijk ook een beetje begonnen, ook het uit het raam kijken en muziek horen en zo, en dus niet overgaan en zo. Dus snel afgeleid en wel een bandje speelde op die avonden, want daar waren we dan wel sterk in. Van de feestavonds van de HBS en de HBS-bond en dan had je de ULO-bar, dat was de ULO-bond voor feestavonden en het gymnasium. Dan. Die hadden allemaal weer zo'n soort introductiefeest of zo'n voorfeest en dan hadden ze de grote avond en dan was een navuif. Nou, voor ons was al die kunst om al die dingen te spelen, weet je wel, met we toen zo'n in de tijd zo'n soort van Dixieland band. Maar in het begin speelde daar altijd, want die zaten hier ook, dat was Erik Norrol, de voormalige commissaris, hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Die zat op het gymnasium en die zat het dubbel S-combo, dus die speelden daar altijd. En toen die weg waren, toen kwamen wij dus. Maar er ligt hier dus wel een heel stuk geschiedenis, een heleboel voetstappen en een heleboel kattenkwaden uiteraard ook. Maar daar praten we nog wel eens verder over.

we hadden het zo net even over die middelbare school. En over die feesten. Hier staan wij nu aan de Dr. Nassau-laan. Dat is eigenlijk een hele mooie, mooie laan in Assen. Eigenlijk. Dat loopt zo het Assenbos in, naar het rondeel. Wat een heleboel mensen misschien niet weten. Die cruising noemt het rondeel. Kun je linksaf naar de Nije Viever en dan nog naar de Zeubenster. En zomers, als het mooi weer was, dan liep de dames liep naar die kant. In die titan. En wat, er was er nog niet zoveel te doen. En de jongens liepen naar deze kant om te kijken of er wat bij was. Maar wat we hier eigenlijk verstaan is dat die feesten eigenlijk altijd gehouden werd in Bellevue. En dat was een zaal, het was een café, een restaurantbedrijf met een hele grote zaal. En waar ook meestal in Assen alle feestavonden plaatsvonden. En ook het kerstvolleybaltoernooi heb daar ook nog ooit. En later kon je hier je ribbewies daarvoor en dat soort dingen kon je allemaal doen. Een hele prachtige oude zaal waar ook met de kerstdagen, kerstvolleybaltoernooi, QB en de Blizzards altijd speelden. Legendarische optredens met de feesten van de Mulo. En zo, dat werd hier dan ook altijd gehouden. En dat is dus een legendarische plek. En wat ik mij nog steeds afvraag is waarom ze dat prachtige gebouw, wat Assen toch een heel mooi aanzicht gaf, dat ze dat afbroken hebben. Ik vind dat nog steeds, hoe dan ook, vind ik dat een schandaal. Dat vind ik echt een schandaal. Hoewel ik wel meer dingen die ze naast zijn afbroken niet vind kloppen. En ook bijvoorbeeld wat ze nou in Rolde bijvoorbeeld gedaan hebben. Met die poort van Rolde, met dat rooien, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, dat zo'n welstandscommissie doortrekt die handel. Weet je wel, die hebben er echt heel veel geen verstand van. Maar nee, dat moet je eens kijken hoe mooi dat is hier. Die oude huizen aan de overkant, daar zaten vroeger de officieren in van het garnizoen. En mooi, je hebt daar nog de woning van de commissaris van de koningin, waar Relis de Beek woont. En dit was werkelijk een prachtig mooi oud pand. En het prachtig zo mooi in deze omgeving dat ik me. Ja. En het was ook een legendarische plek waar elke oude Assenaar een mooie herinnering aan heeft, denk ik. Zelfs de grote feestavond van de Zuid-Luxe mensen.

0: 166 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Marilee Rush uit Seattle had een grote hit met Angel of the Morning. Ze werd ook als een groot talent gezien, maar ze zou nooit meer een hit scoren. Ook deze single flopte, ze bleef wel actief in het oldie circuit. Marilee Rush, Sandcastles.

Merrily Rush, Sandcastles. Soul Shouting Tommy uit Louisiana was een James Brown clone en daar waren er heel veel van in Amerika, maar het was in ieder geval een garantie voor veel werk als live artiest. Soul Shouting Tommy, To Be Loved By You.

soul shouting Tommy to be loved by you. Barbara Lynn uit Texas was een begenadigd gitarist. Ze speelde alles zelf op haar platen. Dit nummer is geschreven door het echtpaar Jeannie en Marlon Green en het komt van het album Here is Barbara Lynn. Barbara Lynn, you're gonna see a lot more.

Barbara Lynn, You're Gonna See A Lot More. Styx Herman, dat was een blues- en swamp rock zanger uit Louisiana. Hij maakte platen voor Hollywood Records in Los Angeles en nog 30 singles voor Enla Records in New Orleans. Maar hij bereikte nooit de nationale hitlijsten in Amerika. Hij moest genoegen nemen met lokale hits in Louisiana. Styx Herman, Lonely Feeling.

Dix Herman, Lonely Feeling. De Gentrys, dat was een popband uit Memphis. En die jongens van de Gentrys die moesten in de studio werken met een producer, technici en studiomuzikanten die doorgaans met blues- en soul-artiesten werkten en die met de Dan neerkeken op een popbandje. En dat is natuurlijk geen basis voor een hitsingle. De Gentrys, Don't Let It Be.

The Gentry's Don't Let It Be. Bobby Charles was een beroemd songwriter. Als teenager schreef hij al See You Later, Alligator voor Bill Haley. Hij schreef Walkin' to New Orleans voor Fats Domino. I Don't Know voor Clarence Frogman Henry. En hij nam een prachtig album op met The Band, waar de hit Small Town Talk op staat. Bobby Charles, Big Boys Cry.

Ray Charles, Big Boys Cry. De Kanes werden bekend als The Four Kings met zanger Don Bryant. En de muzikanten van deze band toerden ook als begeleidingsband met Willie Mitchell. Dit nummer namen ze op als The Kanes. I'll Never Give Her Up.

Duquesne's I'll Never Give Her Up. Clifton White uit Beaumont in Texas was een zogenaamde sit-down artist. Dat betekende dat hij nooit toerde. Hij trad louter op in het plaatselijke clubcircuit. Eerst met zijn band The Royal Knights en later met de Texas Sadico Boys. Clifton White, If You Love Me.

Clifton White, If You Love Me. Barbara Steffens nam de allerlaatste single op voor Satellite Records, voordat het label werd overgenomen door Stax Records. Vervolgens nam ze nog een paar singles voor Stax op, om geruisloos te verdwijnen in de anonimiteit. Barbara Steffens, If She Should Ever Break Your Heart.

Barbara Steffens, If She Should Ever Break Your Heart. Lee Bernard, dat was een protégé van producer Jay Miller, die ook Slim Harpo groot maakte. En deze Jay Miller runde de studio met zijn zoon Mark Miller. En vader en zoon stonden in die jaren bekend als een garantie voor een goede single op hun eigen platenlabel Soul Unlimited. Lee Bernard, Don't Drive Me Deeper.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to the Rolling Stones van Lucinda Williams is het album van deze week. En dat album werd geproduceerd door haar echtgenoot Tom Overby. En de nummers werden live gespeeld met haar vaste begeleidingsband in de Room & Board Studios in Nashville. Lucinda Williams, Get Off of My Cloud.

Lucinda Williams, Get Off of My Cloud. Brenda Lee kreeg in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. En dat kwam omdat ze alle stijlen beheerste. Ze zong rock, country en blues. Het maakte haar eigenlijk niks uit. En ze bewees structureel een geweldige zangeres te zijn. Dit komt van haar album Take Me Back. Brenda Lee, Staring Each Other Down.

Brenda Lee, Staring Each Other Down. Bernard Jolivet uit Louisiana was de zanger van The Musical Kings, een populaire band in New Orleans. Maar hij had ook een solo-carrière en dan noemde hij zich King Carl. Dit is een opname uit 1967. King Carl, Blues for Men.

Carl, Blues for Men. Het waren drukke tijden voor Johnny Cash. Hij maakte met Waylon Jennings het album Heroes. Hij maakte deel uit van The Highwaymen, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. En in dezelfde periode maakte hij ook nog zijn soloalbum Rainbow. Johnny Cash, Easy Street.

Johnny Cash, Easy Street. Terry Reid, dat was de zanger van Peter Jay's Jaywalkers. En Jimmy Page benaderde hem om zanger te worden van zijn nieuwe band Led Zeppelin. Maar daar had Terry Reid geen zin in. Hij wilde solo verder. Hij adviseerde Jimmy Page nog wel om Robert Plant te benaderen. Want dat vond hij een goede zanger. Terry Reid, super.

Terry Reid, Superlungs. Tammy Wynette kreeg de bijnaam The First Lady of Country Music en ze werkte met frisse tegenzin met producer Chips Moman. Er bestond totaal geen chemie tussen die twee en de producer zette na het afronden van het album You Brought Me Back meteen een streep door de samenwerking. Tammy Wynette, He's Rolling Over and Over.

Jimmy Wynette, He's Rolling Over and Over. De Standells, dat was een band uit Los Angeles. Live speelde de band covers van de Beatles, de Rolling Stones en de Kings. En ze coverden een nummer van Donovan voor het album The Hot Ones. De Standells, Sunshine Superman.

De Stemdels, Sunshine, Superman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. George Strait, dat is een echte countryster. Hij verkocht al meer dan 100 miljoen albums en ik heb eigenlijk nooit begrepen wat er zo bijzonder aan die man is. Het is een goede countryzanger, maar ik hoor niets bijzonders. George Strait, So Much Like My Dad.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo.
1: Hallo, Ines.
2: Goed je te zien.
3: Goed je te zien.
0: Hallo. Kom binnen.
4: Hey,
3: hey, Simon.
1: Puntje.
4: Hallo.
1: Hey. Simon.
2: Slecht weer hebben jullie juist.
1: Ja, het is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
2: Ja, we gaan maar even naar het uitzicht kijken.
1: Ja, prachtig.
2: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
1: Ja.
2: Dat komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, en het Welsh.
1: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
2: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
1: Ja, nou.
2: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
1: Ja.
2: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
1: Daar heb je gelijk aan.
2: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
1: Ja.
2: Als mensen het goed bedoelen, is hey, Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je, hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
1: Ja, ik merk het zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, ja. Maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
2: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt, kijk... Jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt.

0: Maar, ja, ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentot of cannibalen of aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
0: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Gréco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: jij bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur. En speciaal de B-Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je B-Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Saint-Germain en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriet de regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer?

0: Bohemia. Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
1: Ik voel mijn tong in mijn oren.
0: Ja, ja, de eerste twee. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook
1: misschien,
0: bij me. Ja.
1: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
0: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
1: Yeah.
0: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw. Ja, Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
1: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
0: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
1: Aha.
0: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
1: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
0: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
1: Ja.
0: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
1: Ja, wij hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Dus.
0: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat was
1: verschrikkelijk.
0: Och.
1: Maar de Fugs, die hadden toen nog... Van die botjes, het was toen... wij waren heel... Dennis Weaver, of meen ik
0: gewoon. Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
1: Ja.
0: Die had... elke knop was een ander...
1: Die kwamen op met botjes Mein Humpf en zo.
0: Ja.
1: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net ingevallen. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren hele aardige mensen waren dat, maar Tuli Kupferberg, zei jij...
0: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation... was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verlost het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had. Van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maken het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waardig, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waardig, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders zou je de andere kant anders van.
1: Ja, ik heb nog wel.
0: Je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar en het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen het was altijd al muizen geblazen, maar ik bedoel, ik weet dat het zo is, dus daarbinnen kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar ja. Jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, dan zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: ze
0: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk.
0: Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Ja, door de omstandigheden. Mijn moeder... Mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden het een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets.
0: Ga.
1: En men wist helemaal niet wat het was.
0: Ga.
1: En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien mijn vader die was toen niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben. Maar
0: dat maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat mijn vader toen hij terugkwam had zoveel moeite met mijn moeder. Wel een beetje bijging als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Eders ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijvers. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen en maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien. Dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nossa, honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde, die je telkens wil. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het. Ja. Of toen Remco Kampert mij met Henk Boekenogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom.
1: Ja, maar, I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Dan wens ik mensen toe, oh leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky en er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op wat voor wijze mensen die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. Je hebt, in het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. En, dan, nou, maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over schema.
1: Tuurlijk
0: of
1: niet.
0: Die mensen. Nee. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar het
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij mij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Nee, want elke vrouw is altijd vaarwaard. Prachtig, vaarwaard. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben op alle dag, vind ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei, ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ze lopen in Arsenal. En dan is dat is Arsenal.
1: Uitgeblust.
0: Ja, ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten
0: verhalen. Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Ieder heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici
1: waren toch de eerste hier in Amsterdam. Ook zo'n beetje. De Sherazade, Don Baez en wie liep daar allemaal rond. Als de mensen kwamen, dan...
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we zouden dan... We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star. Die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen. Maar om ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin. Echt een hele goede jazzmuziek. Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam. Ja, het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw. Weet je wel, hier had je de Skyzer en eentje verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerenstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezels namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een goed hoekje of gaatje terechtkomt.
1: De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook heel gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. En fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat Van de Pijp, waar vroeger de Amsterdam aan wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam Zuidoost, hè? Ja, dat is...
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht... Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten. Met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... En de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En één, 5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt...
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar namen, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soledade.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soledade.
1: Over de Soledade, ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nou, het is net verschenen. Ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staat. Of, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd, hoeveel dromen al spelend volbracht, welke hel moest het spelen ontspringen, waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruisen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppend tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen, dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Nee, maar dat deed ik zo bij jou. Dat is net de hoeker dan. Zo.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk. De man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk. En van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en